0: dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daardoor niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: 3 uur Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio meerdere gewonden gevallen. De explosie vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen, de oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar 666 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Oh, yeah, yeah. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn meerdere gewonden gevallen, meldt de veiligheidsregio. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De explosie vond plaats in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. En rond deze tijd is de aftrap van de tweede wedstrijd op het WK voetbal. Zuid-Korea neemt het daarin op tegen Tsjechië. Bij Zuid-Korea staat Feyenoorder Wang in de basis, bij Tsjechië staat PSV'er Kovar op doel. In dezelfde pool won Mexico gisteravond met 2-0 van Zuid-Afrika. In die wedstrijd vielen 3 rode kaarten, 2 aan de kant van Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389. No matter what, no matter what, you got.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Het zijn Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 mensen gewond geraakt, meldt de gemeente. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekendgemaakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw, waar een sportschool is gevestigd, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan de waarschuwingen van de revolutionaire garde. In steden langs de kust zouden explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. En volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van ministers Van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 600 mensen gewond.

0: bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig. De explosie was in een bijgebouw van de flat waar een sportschool in zit. Het gebouw stortte deels in. De oorzaak is nog onbekend, zegt verslaggever Vincent van Rijn.
2: De veiligheidsregio hebben natuurlijk gevraagd, maar die willen daar nog niets over zeggen. Er wordt natuurlijk nog onderzoek gedaan. Maar we zien wel dat er met van alles rekening gehouden wordt. En we zien bijvoorbeeld ook dat de explosieve opruimingsdienst van Defensie hier aanwezig is voor onderzoek. Maar goed, de oorzaak is nog onduidelijk.
1: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Maar 1 op de 3 vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is, terwijl veel meer vrouwen ervoor in aanmerking komen. Blijkt uit onderzoek. Met een gentest wordt voorspeld hoe groot de kans is dat borstkanker na een operatie terugkeert. Op basis daarvan wordt gekeken of een ingrijpende chemobehandeling met veel bijwerkingen zinvol is. De gemeente Terneuzen zegt er alles aan te doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Gistermiddag reed een auto in op een groep schoolkinderen. De auto was in een bocht van de weg geraakt en op het fietspad terechtgekomen. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is op de plek van het ongeluk waar bloemen zijn gelegd.
3: Verder gaat het verkeer gewoon door. We hebben zelfs al mensen gezien die in de bocht aan het inhalen waren. Er wordt hier af en toe nog steeds hard gereden.
1: 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in te zetten, meldt de New York Times op basis van ingewijden en militaire documenten. De plannen zouden begin deze maand met de Europese bondgenoten zijn gedeeld. Zo zou het aantal F-15's en F-16's in Europa van 150 naar 100 moeten worden teruggebracht. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Ook wat zon bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest, waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen de gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers onder het puin. Rond middernacht was er een explosie in een bijgebouw van een flat waar een sportschool zit die 24 uur per dag open is. Er is een zoekactie gestart. Er wordt nu een kraan ingezet om het gebouw te doorzoeken, zegt de veiligheidsregio.
2: We gaan het langzaam afbreken. Omdat het pand ook instabiel is, kunnen we niet naar binnen. Dus we gaan eigenlijk vanaf buiten naar binnen werken. En op zoek naar eventueel mogelijk slachtoffers onder het puin.
1: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Deze journalist van de RTV Noord zegt om welke fouten het gaat.
3: Dan kan het bijvoorbeeld gaan over een schoorsteen die mist in een rapport, of dat een bewoner er juist wel eentje in het rapport heeft, maar niet op het dak heeft staan. Maar het kan ook zijn dat een berekening van veiligheidsmarges niet klopt of niet volledig is. En er zijn zelfs verhalen van Groningers die plots het rapport van een hele andere woning ontvingen.
1: Later deze maand verschijnt een onderzoek van het adviescollege Veiligheid Groningen. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in de wereld in te zetten. De New York Times meldt dat dat begin deze maand met de Europese bondgenoten is gedeeld. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer bewolkt en er trekken buien over, soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Muzikale Moppies gaat op familiebezoek. Het programma Muzikale Moppies gaat elke week met een thema aan de slag. En Rinus van Ieterson en Esther de Bliek draaien dan muziek die binnen dat thema past met bijpassende achtergrondinformatie over de muziek. Komende zondag 14 juni is het thema We Are Family en zullen zij dus liedjes gaan draaien waarin een familielid of de familie als geheel bezongen worden. Het belooft een zeer uiteenlopende uitzending te worden met nummers uit allerlei muzikale stromingen. Dus luister lekker mee naar Muzikale Moppies, de gezelligste afsluiting van je weekend, tussen 10 en 11 uur 's avonds.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Altijd bij jou in de buurt.

0: in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje te slopen. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Volgens de eigenaar van de sportschool was de explosie onder de vloer waar leidingen lopen. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe om de spanningen tussen de twee landen op te voeren. Volgens de rechtbank heeft hij zo samen met de minister van Defensie geprobeerd om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen die gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Zeeland hangt vandaag bij basisscholen en middelbare scholen de vlag half stok uit respect en medeleven met de slachtoffers en nabestaanden van het zware verkeersongeluk gisteren. Daarbij kwamen 3 leerlingen en een docent van een basisschool in Aksel om het leven. Op de school komen medewerkers, ouders en kinderen bij elkaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Een man van 19 zit vast. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder van de auto is. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen van alles wat met zon en buien bij 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur nog.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Te gast bij Echt Esther, Mary in het Groen en Mercedes Sherrox. Met Mary gaat Esther Sparnay op vrijdag 12 juni praten over acupunctuur. Wat kan acupunctuur bieden en wat voor problemen behandelt Mary? Met Mercedes Sherrox zal Esther het hebben over wat het verliezen van een kind betekent. Mercedes verloor bijna 18 jaar geleden haar dochter Olivia aan een hart- en vaatziekte. Dat was natuurlijk een intens en verdrietig moment. En dit was ook de weg die Mercedes naar het spirituele pad leidde. Heb jij een vraag voor Mary of Mercedes? Mail deze voor 12 juni naar esther@radioaalsmeer.nl. Meeluisteren kan vrijdag vanaf 6 uur overal ter wereld via radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie over corona verhoort vanochtend Dick Schoof. Hij was tijdens corona de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid en had een belangrijke rol achter de schermen. Het ministerie van Justitie ging vooral over de coronamaatregelen en de handhaving. Vanmiddag wordt oud-premier Mark Rutte verhoord door de enquêtecommissie. In de Amsterdamse sportschool, waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. De politie houdt alle opties nog open. De veiligheidsregio roept getuigen op zich te melden en beelden te delen. De ongeveer 400 bewoners van de flat naast de sportschool kunnen vanochtend en waarschijnlijk ook vanmiddag nog niet terug naar huis. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongelukken achter elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde reed vervolgens een personenbusje op een andere vrachtwagen. Daarbij kwamen 7 inzittenden van het busje om en 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe, volgens de rechtbank, om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De volwassene die bij het verkeersongeluk in Zeeland is omgekomen is de directeur van de basisschool. Dat heeft de gemeente Terneuzen bekendgemaakt. De drie leerlingen die bij het ongeluk omkwamen zaten in groep 8. In Zeeland hangt vandaag bij alle scholen de vlag halfstok uit medeleven met de slachtoffers en nabestaanden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. Netbeheerder Liander zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de ontploffing in de Amsterdamse sportschool vannacht een gasexplosie was. Definitief is die conclusie nog niet. In het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt vandaag het gebouw gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Het zijn mensen die aan het sporten waren, maar ook voorbijgangers. De eerste coronagolf in 2020 zorgde voor een gigantische werkdruk bij ambtenaren en bewindslieden. Dat zei Dick Schoof tijdens het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Schoof was tijdens de pandemie topambtenaar bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens hem moesten er in zeer korte tijd belangrijke besluiten worden genomen. Daardoor maakten mensen onvoorstelbaar veel uren. Het weer, bewolkt en soms nog wat motregen. Hier en daar ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Klassieke vetchips meren af in Aalsmeer. Bij Koninklijke De Vries Scheepsbouw in Aalsmeer vindt van 12 tot en met 14 juni het jaarlijkse treffen van de Vetchip Heritage Fleet plaats. Tijdens het evenement komen ongeveer 30 klassieke vetchips naar de werf. De deelnemende jachten zijn allemaal ouder dan 60 jaar en worden beschouwd als varend erfgoed binnen de Nederlandse jachtbouw. Het bezoek valt samen met het 120-jarig bestaan van Koninklijke De Vries Scheepsbouw. De Vetchip Heritage Fleet werd in 2013 opgericht en telt inmiddels ongeveer 100 leden uit Nederland, Zuid-Europa en de Verenigde Staten. De vereniging zet zich in voor het behoud van klassieke vetchips en het maritieme erfgoed dat daarbij hoort. Vetchip ontstond in 1949 als samenwerking tussen Nederlandse jachtbouwers en groeide uit tot een internationaal bekend merk in de luxe jachtbouw. De vloot is tijdens het evenement te zien op de Westeinderplassen en in het water achter de scheepswerf in Aalsmeer.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West hebben indicaties dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan stukje bij beetje afgebroken op zoek naar slachtoffers. Ook wordt er nog geblust door de brandweer. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het een gasexplosie was, maar het onderzoek loopt nog. De Nederlandse Bank heeft berekend dat de economie veel minder hard groeit dan verwacht. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Vanwege de hoge energieprijzen geven mensen minder geld uit. En ook de inflatie komt dit jaar waarschijnlijk hoger uit dan verwacht. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd en was bekend om zijn kleurrijke schilderijen. Hockney schilderde onder meer Portret van een kunstenaar, Zwembad met 2 figuren, dat in 2018 werd verkocht voor $90 miljoen. Het was het hoogste bedrag dat ooit voor het werk van een nog levende kunstenaar was betaald. David Hockney woonde in Californië, waar hij overleed. Hij was 88 jaar. Het weer bewolkt en kans op motregen. Soms ook wat zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen wisselvallig en dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Klassieke vetchips meren af in Aalsmeer. Bij Koninklijke De Vries Scheepsbouw in Aalsmeer vindt van 12 tot en met 14 juni het jaarlijkse treffen van de Vetchip Heritage Fleet plaats. Tijdens het evenement komen ongeveer 30 klassieke vetchips naar de werf. De deelnemende jachten zijn allemaal ouder dan 60 jaar en worden beschouwd als varend erfgoed binnen de Nederlandse jachtbouw. Het bezoek valt samen met het 120-jarig bestaan van Koninklijke De Vries Scheepsbouw. De Vetchip Heritage Fleet werd in 2013 opgericht en telt inmiddels ongeveer 100 leden uit Nederland, Zuid-Europa en de Verenigde Staten. De vereniging zet zich in voor het behoud van klassieke vetchips en het maritieme erfgoed dat daarbij hoort. Vetchip ontstond in 1949 als samenwerking tussen Nederlandse jachtbouwers en groeide uit tot een internationaal bekend merk in de luxe jachtbouw. De vloot is tijdens het evenement te zien op de Westeinderplassen en in het water achter de scheepswerf in Aalsmeer.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Ziekenhuis Amsterdam organiseert avond over veilig fietsen. Op donderdag 25 juni organiseert Stichting Vrienden Ziekenhuis Amsterdam het interactieve seminar Blijf in Balans. Tijdens deze avond krijg je praktische tips over veilig fietsen, e-bikes en valpreventie. Namens Veilig Verkeer Nederland verzorgt Gert Katz een presentatie over actuele ontwikkelingen op het fietspad. Daarnaast geven specialisten van Ziekenhuis Amsterdam een mini-college over fietsletsels en herstel na een val. Het seminar is gratis toegankelijk voor fietsers van alle leeftijden, met speciale aandacht voor 50-plussers en e-bike gebruikers. De inloop is vanaf 7:15 s'avonds en het programma start om 7:30 s'avonds. Aanmelden kan tot 19 juni via het inschrijfformulier of via de website van Stichting Vrienden Ziekenhuis Amsterdam. Vol is vol.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Muzikale Moppies gaat op familiebezoek. Het programma Muzikale Moppies gaat elke week met een thema aan de slag. En Rinus van Ieterson en Esther de Bliek draaien dan muziek die binnen dat thema past met bijpassende achtergrondinformatie over de muziek. Komende zondag 14 juni is het thema We Are Family en zullen zij dus liedjes gaan draaien waarin een familielid of de familie als geheel bezongen worden. Het belooft een zeer uiteenlopende uitzending te worden met nummers uit allerlei muzikale stromingen. Dus luister lekker mee naar Muzikale Moppies, de gezelligste afsluiting van je weekend, tussen 10 en 11 uur 's avonds.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West gaan ervan uit dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan voorzichtig afgebroken op zoek naar slachtoffers. Dat kan nog een groot deel van de dag duren. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het om een gasexplosie ging, maar het onderzoek loopt nog. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden rijdt hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij, naar eigen zeggen, een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt, wordt volgende week bekend. Advocaten Aniek Slijter en Ronald van der Horst willen zeker 1,5 jaar de tijd om het Marengo-proces voor te bereiden. Naast inleestijd willen de twee ook onbeperkt toegang tot hoofdverdachte Taghi in de EBI in Vught. Taghi zat 1 jaar zonder advocaat. Vorige week boden Slijter en Van der Horst aan om de verdediging te doen. Als ze de voorbereidingstijd niet krijgen, leggen ze de verdediging meteen weer neer, zeggen ze. Turnster Lieke Wevers heeft haar carrière beëindigd. Dat schrijft ze op Instagram. Deze week werd al bekend dat de 34-jarige Wevers voor de Spaanse Turnbond gaat werken. Wevers deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen en werd in 2015 Europees kampioen op de balk. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Show.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: salon.
1: Radio Aalsmeer.
2: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
3: Klassieke vetchips meren af in Aalsmeer. Bij Koninklijke De Vries Scheepsbouw in Aalsmeer vindt van 12 tot en met 14 juni het jaarlijkse treffen van de Vetchip Heritage Fleet plaats. Tijdens het evenement komen ongeveer 30 klassieke vetchips naar de werf. De deelnemende jachten zijn allemaal ouder dan 60 jaar en worden beschouwd als varend erfgoed binnen de Nederlandse jachtbouw. Het bezoek valt samen met het 120-jarig bestaan van Koninklijke De Vries Scheepsbouw. De Vetchip Heritage Fleet werd in 2013 opgericht en telt inmiddels ongeveer 100 leden uit Nederland, Zuid-Europa en de Verenigde Staten. De vereniging zet zich in voor het behoud van klassieke vetchips en het maritieme erfgoed dat daarbij hoort. Vetchip ontstond in 1949 als samenwerking tussen Nederlandse jachtbouwers en groeide uit tot een internationaal bekend merk in de luxe jachtbouw. De vloot is tijdens het evenement te zien op de Westeinderplassen en in het water achter de scheepswerf in Aalsmeer.
1: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.
2: De beste muziek voor in de middag. Radio.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: De gast bij Echt Esther, Mary in het Groen en Mercedes Xerox. Met Mary gaat Esther Sparnay op vrijdag 12 juni praten over acupunctuur. Wat kan acupunctuur bieden en wat voor problemen behandelt Mary? Met Mercedes Xerox zal Esther het hebben over wat het verliezen van een kind betekent. Mercedes verloor bijna 18 jaar geleden haar dochter Olivia aan een hart- en vaatziekte. Dat was natuurlijk een intens en verdrietig moment. En dit was ook de weg die Mercedes naar het spirituele pad leidde. Heb jij een vraag voor Mary of Mercedes? Mail deze voor 12 juni naar esther@radioaalsmeer.nl. Meeluisteren kan vrijdag vanaf 6 uur overal ter wereld via radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Oranje en muziek centraal tijdens Plaspop. Op zaterdag 20 juni aanstaande vindt de nieuwe editie van Plaspop plaats op de Westeinderplassen. Het evenement, georganiseerd door KLAP, staat dit jaar volledig in het teken van het thema Oranje. De avond begint om 7 uur 's avonds met voetbal in het Watertheater. Daarna verzorgen verschillende bands optredens op 6 locaties rond en op de Westeinderplassen. Bezoekers varen met hun eigen boot of stappen op bij een van de deelnemende locaties om de muziek vanaf het water te beleven. Op het programma staan onder meer Wickerwoods, Bring It Back, Super Friday, Hollandse Legends, The Cover Crew en Hollands Diep. De bands brengen een mix van pop, rock, soul, R&B, feestmuziek en Nederlandse hits. De optredens starten op verschillende momenten in de avond, waarbij bezoekers zelf bepalen welke locatie zij bezoeken. Door de opzet van het evenement is het niet mogelijk om alle bands te zien.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.
1: Altijd bij jou in de buurt.
3: Radio Aalsmeer. No matter what. No matter what.

0: Mooi. Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet neemt extra maatregelen binnen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Deskundigen waarschuwen al jaren voor het toenemend aantal gokverslaafden, vooral onder jonge mensen en mensen met psychische en gedragsproblemen. Het kabinet wil online gokken niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij naar eigen zeggen een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt wordt volgende week bekend. Het Fries Waterschap probeert de rode Amerikaanse rivierkreeft weg te krijgen van Ameland. In een polder op het eiland zijn enkele kreeften aangetroffen. De invasieve exoot is erg schadelijk voor de natuur. De kreeften eten waterplanten en andere diertjes, graven gangen in de oevers en tasten de biodiversiteit op het eiland aan. Het waterschap, Staatsbosbeheer en de gemeente Ameland leggen op 10 plekken fuiken in het water om de kreeften te vangen. Daar is een ontheffing voor. Op de andere Waddeneilanden zit de kreeft niet, zegt het waterschap. Dan krijgt u nog het weer. Van het westen uit breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag is het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Top 40 Classic met Frank Bunnik.

0: 40.
1: Top 40 Classic.
0: Een hele goede middag en hartelijk welkom. Tot 6 uur is dit weer de Top 40 Classic. De komende 3 uur neem ik je weer mee terug in de tijd met een oude Top 40 lijst. En vanmiddag is dat een lijst uit de Zero's.
1: Top 40 Classic.
2: Met vandaag de top 40 van 22 september 2007.
0: En daar ligt hij voor me, het gedrukt exemplaar met daarnaast alle 40 hits. Een aantal cd-singeltjes, maar die waren in 2007 toch wel rap uit de winkel aan het verdwijnen. Dus ik heb ook een aantal digitale singeltjes. Ja, en natuurlijk gewoon keurig voor betaald, hè, in de downloadshop natuurlijk.

lijst die echt telt met de 40 grootste hits van deze week. Samengesteld op basis van airplay, downloads en verkoop onder auspiciën van de Stichting Nederlands Top 40. En het is de 43ste jaargang vandaag met week nummer 38 met 7 stippen, 2 superstippen en slechts 2 nieuwe binnenkomers. Met de eerste zometeen op nummer 38. Maar eerst krijg je nog even 2 zakkers voor je kiezen. De hekkensluiter is voor Ida Core en Let Me Think About It.

0: op de vrijdagmiddag van Radio Aalsmeer.
1: Dit is de Top 40 Classic.
0: Top 40 Classic.
1: Met Frank Bunnik.
2: En de kop is eraf van deze lijst. We zijn vandaag terug. Misschien had je het al gehoord of hoor je aan deze plaatjes wel. Terug in het jaar 2007. De datum van vandaag is...
3: 22 september 2007.
2: Dit is de lijst van toen. En je hoort natuurlijk alle 40 hits. En dit waren de eerste twee uit de lijst. Op 40, de hekkensluiter, 15 weken al in de lijst, staat Ida Core en Let Me Think About It. En op 39, gezakt van 35, waren dat de Sunfreaks en Andrea Britton. Ja, de zomer van 2007 was wel een beetje op zijn eind, zo aan het eind van september. Dus deze plaat heeft ook zijn beste tijd gehad. Counting Down the Days op 39 dus. Nou, je kan de lijst vinden trouwens. Hè. Kijk maar even op top40.nl. Dan kun je dus de datum invullen van vandaag. En dan komt die hele lijst tevoorschijn met al die singeltjes. Al dan niet digitaal. En allerlei verdere informatie over de hits, de videoclips en de songteksten bijvoorbeeld. En dan kun je vast kijken wat er nog meer gedraaid gaat worden de komende 3 uur. Ik zie dit uur onder andere. Even kijken nog. Tiësto komt nog voorbij. Ferry Corsten, twee DJ's natuurlijk uit Nederland. Net als Peter Gelderblom. Die had ook een hit op 31, ga je die horen. Maar ook Axwell en Rihanna komen dit uur voorbij. En wat dacht je van Bobby Burns en From Holland? Gezellig. Nou, wel veel dansplaatjes valt me op trouwens. En wat staat er dan op nummer 1? Nou, ik zal even de top 3 van vorige week met je doornemen. Op 3 stond toen Fergie en Big Girls Don't Lie. Dat was de zangeres van de Black Eyed Peas. Die ging even solo. Op 2 vorige week Jeroen van der Boom, Jij Bent Zo. En op nummer 1 stond toen Mika en Relax, Take It Easy. Nou ja, of die top 3 hetzelfde is gebleven of toch een andere, of toch misschien een nieuwe nummer 1. Kun je allemaal dus vinden, als je het wil weten, alvast op top40.nl. En anders laat je die hits gewoon lekker over je heen komen de komende 3 uur natuurlijk. Nou, eens even kijken naar nummer 38. Daar vinden we de eerste nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week.
4: Het begin van je weekend.
2: En die eerste nieuwe is voor een single die eigenlijk al 3 jaar oud is. Maar toen in 2004 geen hit werd. Lies to Yourself van Dr. Cucho. En dat is de artiestennaam van de Spaanse Daniel Manzano Salazar. Er is een iets andere knip gemaakt van het liedje. En nu wordt het gelukkig wel een hit. Want hij is deze week...
4: Niet

Hoorde je wie dit was? Wie deze zangeres was op deze plaat van Groove Armada? Dat was Mutia Buena. En zo heet het liedje ook. Song for Mutia. Nou, ze worden zelf niet echt genoemd als de zangeres op de plaat, maar ze is het dus wel. En deze Mutia Buena, dat was tot voor kort een van de zangeressen van de Sugar Babes, hè? Ze was vanaf het begin zat zij bij die band. En 2 jaar geleden, in 2005, toen verliet zij de Sugar Babes om een solo-carrière te beginnen. En eerder dit jaar, in 2007, had ze al een solo-hit. Behoorlijk ook, ze haalde nummer 6 maar liefst, met haar nummer Real Girl. En deze plaat, die zingt ze dus ook in voor Groove Armada. Het is alleen niet een heel groot succes. Deze plaat blijft staan op nummer 37 in de derde week. Maar wel leuk om weer een keer te horen. Ik moet zeggen dat ik deze eigenlijk een beetje vergeten was. En dat is het leuke aan de Top 40 Classic, hè? Je hoort ze natuurlijk alle 40. En op 38 hoorde je ook nog de eerste nieuwe binnenkomer. Dr. Cuccio, Lies to Yourself. En er zijn slechts 2 nieuwe binnenkomers deze week. De hoogste krijg je straks al op nummer 30 van me. En dat is voor een bijzonder succesvolle zangeres. Daarover straks meer. Maar nu op nummer 36 vinden we een plaat van John Legend. Die staat al 11 weken genoteerd met zijn Stereo. En hij zakt nu van 33 naar 36.

Ja, Bobby Burns from Holland. We waren eventjes trots op dat we Nederlanders zijn. Allemaal lekkere dancehitjes uit 2007. Dit is de Top 40 Classic Wenerluister. Dit is de lijst van 22 september 2007. En je hoorde ook nog Chesto en BT, Break My Fall op 35. En zojuist dus From Holland, Where the Fuck You From van Bobby Burns op 34. En nu dansen we even rustig door op nummer 33. Weer een Nederlandse DJ. Het is Ferry Corsten. En zijn hit heet The Race. En die zakt vanaf 28 deze week.

0: Ach, wat een hit was dit in 2007. Rihanna samen met Jay-Z en Umbrella.
1: Frank Bunnik.
2: Top 40 Classic.
0: En nou ja, ze staan ook al 18 weken genoteerd. En ze zakken van 29 naar 32. En deze plaat heeft wekenlang op nummer 2 gestaan, hè? Umbrella. En ja, die werd van de nummer 1 gehouden door die andere platen die we verderop nog tegengekomen. Dat is de langst genoteerde. Die enorme hit van André Hazes en Gerard Joling. Hè? En Blijf bij mij. Die staat dus nog hoger in de lijst. En die heeft dus wekenlang op nummer 1 gestaan. En deze plaat Umbrella van Rihanna van de nummer 1 afgehouden. Nou, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben alweer helemaal terug in het jaar 2007. Ik was toen, even rekenen, 22, net klaar met mijn opleiding, uitgestudeerd en verdiende mijn eerste geld. Prachtig, en dan kocht ik natuurlijk cd'tjes van nog wel, hoor, in 2007, zeker wel. Ja, cd-singeltjes ook wel, ik heb ze hier ook een aantal liggen. Zometeen bijvoorbeeld de Axwell, die vond ik geweldig, met de I Found You, hoor je op nummer 29. Het singeltje heb ik hier liggen, ga ik zo meteen voor je draaien, vanaf de cd-speler dus. Maar eerst eens even luisteren naar een fragmentje van de radio in 2007. De top 40 werd toen uitgezonden bij Radio 538 met Jeroen Nieuwenhuizen. En dat klonk als volgt. De Nederlandse top
3: 40. Ze zakken wie een baksteen. 10 plekken verlies voor Cascada. Every time we touch, hoor je op nummer 40. Leuk dat je luistert. Hey, ken je deze tv-reclame? Een groepje mariniers zit verveeld in een kroeg, totdat een of andere dronken lolbroek al dansend met een van hun vrouwen er vandoor gaat. Volgende dag wordt de grapjas met een kater wakker, drijvend op een bootje midden op zee. Commercial is van een bekend casino. En de muziek in de reclame wordt gemaakt door de Duitse DJ en producer Tilo, die nu lijkt door te breken met deze muziek. DJ Tilo is met Mr. Perfect de eerste binnenkomer op 39. 538.
0: Ja, weer even het complete terug in het tijdgevoel met ook de stukjes natuurlijk uit de uitzending van toen. Dit was in 2007. Vertel het door met de lijst. Wat vinden we op?
1: 31.
0: Het is Peter Gelderblom. En inderdaad, Waiting For.

0: Ja. By the way, werd Waiting For. Peter Gelderblom had vriendelijk gevraagd aan de heren van de Red Hot Chili Peppers of die hun hit mocht samplen voor zijn danceplaat. En blijkbaar hebben ze toestemming gegeven. Want het is een hit en hij staat al 9 weken in de top 40. Waiting For zakt van 25 naar nummer 31 deze week. En dan is het nu tijd voor de tweede nieuwe binnenkomer in de lijst.
1: Het begin van je weekend.
0: Ja, dat is de hoogste nieuwe binnenkomer. Die is voor een van de succesvolste zangeressen van de Zeros, Nelly Furtado. In 2001 scoorde ze haar eerste hit met I'm Like a Bird. En inmiddels zijn we 13 hits verder. Straks horen we haar duet met Juanes nog, Tebusqué. Maar eerst is hier hit nummer 14, Nelly dus. En Do It!
2: Nieuw in de top 40.
3: Someone needs to rap off the top.

0: en de Top 40 Classic.
1: Top 40 Classic.
2: Met vandaag de Top 40 van 22 september 2007.
1: 29.

Ja, dat was het. Ah, dat was hem dan wel. Ik vond het wel leuk hoor, die dansplaatjes toen in 2007. Dit was Funkerman met stip gestegen van 34 naar 28 en Speed Up. En daarvoor, ik zei het eerder al, ook een van mijn favorieten. Axwell en Max C. En I Found You, die zak van 18 naar 29. En even voor de administratie, voor de meeschrijvers thuis. Op 30 vonden we de hoogste nieuwe binnenkomer. De klappen van de week met stip nieuw dus. Do It, Nelly Furtado. En Nelly ga je volgend uur nog weer horen met haar duet van met Juanes, Te Busqué. Maar ik heb nog even wat tijd over op de klok. Even een tip voor de top 40. En dat was de afgelopen week de alarmschijf. Het is namelijk de nieuwe single van Will.i.am van de Black Eyed Peas. En die heet I Got It From My Mama. Lady.

Ja, de alarmschijf van de afgelopen week. Will I Am van de Black Eyed Peas natuurlijk. En dit is niet de enige die solo even ging uit de Black Eyed Peas. Ook Fergie had een solo hit op dit moment in 2007. Big Girls Don't Cry stond vorige week op 3. En waar die deze week staat, hoor je natuurlijk in het laatste uur waarschijnlijk. Ik heb nog meer even tijd over op de klok. Nog even een klein stukje van een plaat uit de tipparade. En dat is de single van Amy Winehouse die op dit moment is uitgebracht. En die heet Tears Dry on Their Own.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Waarvoor de mensen zijn aangehouden is niet bekendgemaakt. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er is nog geen nieuwe informatie over de mogelijke oorzaak van de explosie. Dat komt doordat hulpverleners nog bezig zijn met het redden van mogelijke slachtoffers en de politie nog geen onderzoek kan doen. Rond middernacht was er een zware explosie in de sportschool die dag en nacht open is. 7 gewonden konden uit het puin worden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Nederland kroop in coronatijd door het oog van de naald, zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. De tweede en de derde week van april 2020 waren volgens Rutte het spannendst. Het aantal coronagevallen steeg snel en Nederland had betrekkelijk weinig bedden op de intensive care. De situatie in Bergamo in Italië was volgens Rutte een afschrikwekkend voorbeeld. Daar stierven in korte tijd veel mensen aan corona. Nederlandse patiënten konden uitwijken naar Duitse ziekenhuizen. Volgens Rutte ontsnapte Nederland daardoor maar net aan het zogenoemde code zwart. Het kabinet neemt extra maatregelen tegen online gokken. Reclame voor gokken wordt verboden en gokbedrijven mogen vaste klanten geen bonus meer geven. Ondanks eerdere maatregelen neemt het aantal gokverslaafden toe, vooral onder jongeren. Het weer. Vanuit het westen gaat het op veel plaatsen opnieuw regenen. Het is 15 tot 18 graden. Vanavond kan er ook nog wat regen vallen. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
3: Yeah, yeah. Top 40 Classic met Frank Bunnik.

0: is de Top 40 Classic.
1: Met vandaag de Top 40 van 22 september 2007.
2: En daar gaan we met het tweede uur van vandaag. De lijst dus van 22 september 2007. En die begonnen we met nummer 27. En daar vinden we de plaatsen die op 10 weken genoteerd staat. Nu wel op zijn weg terug, wat een plekje verlies voor de Franse DJ David Guetta. En zanger Chris Willis met hun Love Is Gone. En wij konden in 2007 nog niet bevroeden dat deze Franse DJ in 2026 zelfs de succesvolste artiest is uit de hele Top 40 geschiedenis. Hij heeft inmiddels meer dan 70 hits gescoord. Hè? Ongelooflijk. Nou, in 2007 was daar nog niks van te merken. Dit was pas zijn vierde hit in de lijst. Love Is Gone dus op 27. Nou, even kijken, wat krijgen we dit uur nog meer in de lijst. Zometeen nog Daughtry Katie, Rockband nog, It's Not Over, hoor je op 23. Maar ook Beyoncé en Enrique Iglesias ga je horen. En dat duet, de langsgenoteerde André Hazes en Gerard Joling. Blijf bij mij, die hoor je straks op nummer 17. En natuurlijk nog weer een fragmentje van de radio uit 2007. Een stukje van Jeroen Nieuwenhuizen op Radio 538. Classic. En nu dan op nummer 26. Daar heb je er weer. Nelly Furtado. Het is echt haar jaar wel. Hè. Ze had eerder dit jaar die enorme hit met Say It Right. En ook eind 2006 had ze die enorme hit. Begin dit jaar ook 2007 met All Good Things Come To An End. Dat haar eerste nummer 1 hit werd. En volgens mij ook uiteindelijk haar enige nummer 1 hit. En deze plaat op nummer 26 doet ze samen met Juanes. De man die vorig jaar een van de grootste hits van het jaar scoorde, 2006. Dat was natuurlijk La Camisa Negra. En dit duet tussen Nelly en Juanes heet Te Busqué. Staat inmiddels al 12 weken genoteerd. En ze zakken 2 plekken. Deze week geëindigd op
3: 26.

0: reis op de vrijdagmiddag van Radio Aalsmeer.
1: Tot 6 uur is dit Frank Bunnik en de Top 40 Classic. Radio Aalsmeer.

0: succesvolle album Umoja, waar ze de hele wereld over reisden natuurlijk. En muziek maakten met lokale muzikanten. En dit was net in 2007. Donkerhart dus. Even kijken, een plekje gezakt naar nummer 24. En Bluff komt binnenkort met een nieuwe single. Die heet Alles is Liefde, weet u toevallig al. Hou die in de gaten. En op 25 hoorde je ook nog Love Stones van Justin Timberlake. Staat al 13 weken genoteerd. En ook lang al 12 weken voor Tebusque. Daarvoor nog van Nelly Furtado en Juanes. Nou, even de administratie op orde. Kregen we al boze mailtjes van... Goh, we hebben dan wel twee nieuwe binnenkomers deze week. Maar normaal lees je ook even de platen op die zijn verdwenen. Ja, dat was ik even vergeten. Dat zijn er dus ook twee. En dat waren na 10 weken Monique Smit en Wild. Helaas niet gedraaid dus vandaag, want hij is dus verdwenen uit de lijst. En ook niet te horen vanmiddag, want na 5 weken verdwenen James Morrison en Undiscovered. Nou, dan heb je de administratie weer even helemaal op orde, dacht ik zo. Classic. Goed, zometeen hoor je nog Maroon 5, Wake Up Call. En ook de snelste stijger, zeg ik dat goed? Ja, volgens mij wel. Een van de snelste stijgers in ieder geval. Een van de twee superstippen. Want daar waren ze vorige week nieuw op 38 en nu enorm door naar nummer 21. De plaat die over een jaar zal zorgen voor een enorme succesvolle cover. Een nummer 1 hit zelfs. Welke dat is, hoor je zo meteen. Maar eerst op nummer 23 de Amerikaanse rockband Daughtry. Dit is It's Not Over.
1: 23.

0: Ik heb ze even geteld, de hits van Maroon 5 tot nu toe. En dit was hit nummer 6, Wake Up Call. Die zakt 2 plekken naar nummer 22. En daarvoor op 23 met Stip Daughtry en It's Not Over. En dan, ik zei net al op 21, de cover van deze plaat... die gaat het over een jaar heel goed doen. Nummer 1 zelfs voor de Belgische zanger Milo... en zijn versie van AO Technology. Het origineel doet het ook goed vorige week op 38... en nu met Superstip door. Justin Timberlake en 50 Cent.
1: Top 40 Classic. Radio als meer.
2: 21.

Wel best wel vreemd eigenlijk, die pingpong, dat pingpong geluid in de hele tijd. Het heet dan ook Do You Know The Pingpong Song van Enrique Iglesias. Deze week op nummer 20 en het is een enorme hit. Hè? Het haalde nummer 2 zelfs en nu is het wel op zijn weg terug. Maar dat zat er dan ook al 16 weken in. En het is, nou ja, hij is hard op weg deze Enrique om succesvoller te worden dan Papa Julio, hè? In de top 40, jawel. En je hoorde ook nog op nummer 21 dus die snelle stijger van 50 Cent en Justin Timberlake, AO Technology. Een beetje een andere versie, denk ik, als je die versie van Milo beter kent. Maar dit was dus het origineel. Zometeen in de lijst nog, ken je de formatie Hello Goodbye nog? En dat is niet het tv-programma met Joris Linssen, nee, dit is een band, een act. En die hebben een hit met Here in Your Arms, die ga je zo meteen horen. En ook Beyoncé, die komt er nu aan. Maar ik ga je natuurlijk nog even vertellen dat ik zo meteen nog een fragmentje van de radio heb. We gaan even terug naar 2007. Het cassettebandje uit de kast gehaald met daarop een uitzending uit dat jaar van de top 40 bij Radio 538 met Jeroen Nieuwhuis. Dat ga je zo meteen horen. Maar dus eerst even naar Beyoncé. Zij heeft een hit met Green Light in de Freemasons remix. En die blijft deze week staan op nummer

0: Classic.
1: Met Frank Bunnik.
2: Met nummer 18 hoorde je een plekje gezakt. Het was dus die band Hello Goodbye, die Amerikaanse band die slechts één hit heeft gescoord. Hier in Nederland dan tenminste. Dus daar, vanwege dat feitje, zijn ze een ontzettende eendagsvlieg. En dat plaatje heette Here in Your Arms. Het staat nu 8 weken genoteerd en dus een plekje verlies op nummer 18. En daarvoor de Freemasons remix van Greenlight door Beyoncé op nummer 19. Zometeen die langsgenoteerde plaat uit de lijst. Maar we gaan eerst even luisteren weer naar een fragmentje van de Radio 2007. De top 40 op vrijdagmiddag met Jeroen Nieuwenhuizen bij Radio 538.

0: Hallo, het is 2 uur geweest. Welkom. De Nederlandse Top 40, de enige lijst die echt telt met de 40 grootste hits van deze week. Samengesteld op basis van airplay, downloads en verkoop. Onder auspiciën van de Stichting Nederlandse Top 40. De derde week is het, 43e jaargang. En mocht je het vorige week gemist hebben, we pakken de 3 grootste hits van toen er nog even bij.
1: Nummer 3.
0: U2 pakt de brons met Windows in the Sky.

komende 4 uur hoor je de populairste platen van Nederland. En ook de lijst van deze week is weer lekker verrassend. Zo is de hoogste binnenkomen van een Nederlandse artiest die je waarschijnlijk nog niet kent. Ze is al wel regelmatig op televisie te zien geweest. De top 40 heeft net als vorige week ook deze week weer een nieuwe nummer 1. Maar wie dat is, dat hoor je als je blijft luisteren naar 5.

Dat was in 2007 op Radio 538 inderdaad. En nu in 2026 hoor je de Top 40 Classic in de herhaling hier op Radio Aalsmeer. En Jeroen Nieuwhuizen die heeft het best wel lang gepresenteerd. Hè? Tussen 2006 en 2018 heeft hij dat gedaan toen de lijst presenteerde. Nou, even terug naar de lijst van 22 september 2007 met op nummer 17 de plaat die wekenlang op nummer 1 stond. Volgens mij een week of 11 maar liefst. Het was André Hazes die in 2004 al was overleden en die scoorde ineens na zijn dood allemaal nummer 1 hits. Waaronder dus deze samen met Gerard Joling. En ook hij heeft lang moeten wachten op een volgende nummer 1 hit. Want zijn laatste nummer 1 hit was in 1989 No More Boleros. Tot deze plaat, dus het bijzondere duet. En dat leverde er nog meer duets op met postuum met André Hazes. Zo komt er binnenkort ook een single uit met zijn kleine zoontje, Dre Junior. Bedankt mijn vriend, gaat hij heten. Zal ook wel een grote hit worden. En nog duetten met Wolter Kroes en zo komen er allemaal uit op zo'n duettenalbum binnenkort allemaal. Dus met de overleden zanger André Hazes. Maar dit zal de grootste hit worden en blijven al 19 weken genoteerd. En ze zakken nu wel twee plekken. André Hazes en Gerard Joling en Blijf bij mij. See.

0: ja. Dit brengt me helemaal terug naar 2007, hoor. Ik weet niet hoe het met jou zit. Ook weer zo'n ontzettende eendagsvlieg uit het jaar 2007. De Plain White Tees.
1: Top 40 Classic.
0: En Hey There Delilah met Stip op nummer 16. En dan nu op 15e plaat die mij ook ontzettend doet denken aan het jaar 2007. En het was een hit, hoor, want ze was vorige week nieuw op nummer 30. En nu met een enorme superstip stijgt ze door. Het is Robin en With Every Heartbeat.

0: Ach, ik voel hem wel hoor, deze. Het doet pijn bij iedere hartslag. Robin en With Every Heartbeat met Superstip op nummer 15. En zo meteen in het laatste uur van deze Top 40 Classic begin ik met nummer 14. En daar staat een plaat die toch ook wel typisch 2007 is. Beetje een gek plaatje. En ik daag je uit om even te kijken of je zo hoog kan komen qua stem dan op de vrijdagmiddag. Door even heel hard mee te zingen met Bob Sinclar Presents Fireball en What I Want. Ken je die plaat nog? Je hoort hem zo meteen op nummer 14. Maar eerst nog even wat tijd over dit uur voor een plaatje uit de tipparade. En dat is de nieuwe single van The Opposites samen met Dio en Willy Wartaal van de jeugd van tegenwoordig. Het is Dom, Lomp en Famous.
1: I'm broke, nigga, I'm broke.
2: Dit is een tip voor de top 40.

0: Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vanmiddag bepaald. Daardoor kan het hoge beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan in maart 2028 behandeld worden. De twee nieuwe advocaten, Ronald van der Horst en Aniek Slijters, hadden gedreigd zich terug te trekken als ze deze voorbereidingstijd niet zouden krijgen. Taghi zat ruim 1 jaar zonder advocaat. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van maatregelen, zoals sluiten van de scholen en de horeca en de strenge regels voor verzorgingshuizen. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties, maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Hulpverleners zijn nog op zoek naar mogelijke slachtoffers en daardoor kan de politie nog geen onderzoek doen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na een dodelijk ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
2: Top 40 Classic met Frank Bunnik.

0: Nou, het is mij in ieder geval niet gelukt om zo hoog te komen, hoor.
1: Jouw muzikale tijdreis op de vrijdagmiddag van Radio Aalsmeer.
2: Dit is de Top 40 Classic.
1: Top 40 Classic.
2: Met Frank Bunnik.
0: Ja, zo hoog als deze zanger in... hoe heet die plaat nou? Waar is die? Waar heb ik hem? What I Want natuurlijk, van Bob Sinclair Presents Fireball. Zo hoog kwam ik niet. Misschien jij thuis wel. Of zat je in de auto, kan natuurlijk ook. Heb je even lekker meegeschreeuwd met deze plaat. Die weekend is begonnen. Ja, ik kan me goed voorstellen dat je het een hele vervelende plaat vindt eigenlijk. Maar ik vond het wel leuk destijds, hoor. En ik heb deze, denk ik, sinds 2007 ook niet meer gehoord. Dus dat is het leuke aan de Top 40 Classic natuurlijk. Hij zakt van 11 naar 14 in de lijst van 22 september 2007. En ik tel met je af naar de nummer 1. Is dat nog steeds Mika en Relax, Take It Easy? Of is het toch een andere geworden? De top 3 van vorige week zag er als volgt uit. Op 2 stond toen Jeroen van der Boom, Jij Bent Zo. En op 3... maakte Fergie het erepodium compleet met haar Big Girls Don't Cry. En hoe de top 3 er deze week uitziet, dat kun je vast bekijken op top40.nl. Dan kun je de lijst opzoeken, als je dat niet al hebt gedaan natuurlijk. En dan kun je lekker meelezen. En dan zie je ook dat we zo meteen nog gaan draaien. Yves La Rock bijvoorbeeld, maar ook Guus Meeuwis. En Rihanna komt ook nog een keer voorbij met haar laatste single, Shut Up and Drive. En James Blunt. Jawel hoor, een leuke plaat op 11, als je het mij vraagt. 1973 heet hij. Maar nu eerst op nummer 13 een cover uit de jaren 80 van Desireless door Kate Ryan. Zij maakte haar 2007 versie van Voyage Voyage. En die gaat een plekje omhoog deze week naar nummer

0: is dit Frank Bunnik en de Top 40 Classic.
1: Top 40 Classic.
2: Met vandaag de top 40 van 22 september 2007. 11.

2 jaar geleden, in 2005, scoorde hij met zijn debuuthit meteen een enorme hit. En nummer 1 ook, You're Beautiful. Dat kon je natuurlijk vreselijk vinden. Dat kon je een draak van een plaat vinden. Maar een grote hit was het wel. En ook de plaat die daarna kwam was misschien wel een draak van een plaat, maar wel ook een grote hit. Goodbye My Lover was dat, weet je nog? En zijn derde hit heette Wise Man. Dat was vorig jaar ook een top 10 hit. En dit is hit nummer 4, maar liefst alweer op de teller voor James Blunt 1973. Vind ik een goede plaat. Hij zakt wel van 8 naar nummer 11. En daarvoor op 12 een plekje gestegen. De derde hit voor Jekyll and Hyde. Ja, we zaten natuurlijk in 2007 midden in de jump-rage. Na Frozen Flame en de nummer 1 hit Free Fall was dit een derde hit, Time Flies. Ja, en na dat hoge zingen van What I Want op Fireball, wat me niet lukte, lukte het me ook niet om te jumpen net. Maar goed, dat lukte me in 2007 ook al niet. Dus het ligt in ieder geval niet aan de leeftijd. Daar troost ik me dan maar aan. Eens even kijken, zo meteen nog in de lijst. Sean Kingston, Beautiful Girls, ken je nog. En ook Yves La Rock komt voorbij met Rise Up. Maar nu eerst heb ik hier een leuke duo uit Volendam. Zij openen de top 10. En ze blijven daar ook staan, want daar stonden ze vorige week ook. Dat zijn natuurlijk Nick en Simon en Kijk Omhoog.

0: op het weekend, want dat staat voor de deur.
1: Dit is de Top 40 Classic.
2: Met Frank Bunnik.
0: En zijn proosten gaat van 4 naar 7 omlaag in de vijfde week. En de vol met stip gestegen van 12 naar 8. Sean Kingston en Beautiful Girls. En je hoorde ook nog Yves La Rock op 9 met Rise Up. En zo meteen nog een fragmentje van de radio 2007. Jeroen Nieuwenhuizen bij Radio 538 in de Top 40. Maar we luisteren eerst even naar nummer 6. En daar vinden we Rihanna. Haar nieuwste single stijgt met stip vanaf 9. Dit is Shut Up and Drive.

0: Shut Up and Drive, Rihanna. Ze stijgt dus met de tip naar nummer 6. En haar vorige hit die staat ook nog steeds genoteerd. Die hoorden we in het eerste uur. Dat was natuurlijk Umbrella op nummer 32. En voor haar nieuwe single waar ze nu mee bezig is, heeft ze een sample gebruikt van Michael Jackson. Dat zal denk ik wel een hele grote hit gaan worden zo aan het eind van dit jaar 2007. Don't Stop the Music zal die gaan heten. Weet ik toevallig al, hè? Maar tot die tijd moeten we het met deze single doen. En die is ook prima, dus Shut Up and Drive. En ik zei net al, we gaan even luisteren naar een fragmentje weer van de radio. We gaan terug naar het jaar 2007. Dat zijn we natuurlijk al een tijdje, maar goed. Maar helemaal terug met ook de top 40 uitzending van toen. We laten weer eventjes een stukje horen van Radio 538 en Jeroen Nieuwenhuizen.
1: Wil je hem zien vanavond? Dan moet je naar Club Empire in Middleborough. Dat is niet Middelburg. Nee, Middleborough in Engeland. David Guetta hoorde je op 17 met Baby When The Light. Alweer de 25e aflevering van de Radio Rebus 2007. Eén sms'er met een goede oplossing wordt teruggebeld. Bij geen gehoor of voicemail wordt zonnepron de volgende gebeld natuurlijk. Zo werkt het hier. Heel veel mensen dachten dat het Jannes was, de oplossing. Maar ja, je moest dus die dubbele letter, die kwam uit Samim. Dat is twee M'en. Kirsten, goedemiddag. Je spreekt met Jeroen Nieuwenhuizen, Radio 538, top 40.
2: Oh, hallo.
1: Oh, je bent verbaasd.
2: Ja, ik ben heel verbaasd.
1: Oké, okay. Hey, wat ben je aan het doen dan? Ben je op weg naartoe?
2: Ja, ik ben op weg naar huis. Ik ben vandaag naar Limburg geweest en ik moet weer terug naar huis.
1: Moet je in Limburg doen?
2: Klanten bezoeken.
1: Wat voor klanten?
2: Nou, sportzaken. Ik werk bij een groot sportmerk als accountmanager.
1: Oh, oké. Dus je zit veel op de weg. Hey, er zijn nog best wel wat files, denk ik. Dus je hebt genoeg tijd om naar de radio te luisteren. En ondertussen kun je nog even met je mobieltje dan een antwoord sturen voor de Rebus.
2: Ja.
1: Heel goed gedaan. Wat is de oplossing voor deze week?
2: Dat is jammer.
1: Ja, jammer. Hoera! Je weet alle singles uit de top 40. Die kun je downloaden op radio538.nl. Aangeboden door de Your Gift Card.
2: Oh, perfect.
1: Hey, veilige reis naar huis. Heb je wel een leuk weekend voor de boeg? Heb je een leuk weekend voor de boeg of niet?
2: Ja, dat is zondag naar Ajax.
1: Oké.
2: Nou. En zaterdag nog wat leuke dingen doen. Ik weet nog niet precies wat.
1: Veel plezier in elk geval. Goed weekend.
2: Oké, bedankt.
1: Hoi. Je bent op weg naar de nummer 1 van Nederland en dat is deze week een nieuwe.

Leuk om weer even te horen, dacht ik zo weer. Hè? Ja, toen kon je dus al die singles nog winnen met als download. Dat was toch leuk, hè? Ja, nou, ik schrok net een beetje, want ik bedacht me dat dit is dus alweer 2007, bijna 20 jaar geleden is. Ik schrok er echt een beetje van toen ik dat bedacht. Nou ja, goed, de hits klinken nog als de dag van gisteren, als je het mij vraagt. Zometeen nog Wolter Kroes, die had een grote hit hoor in 2007 met Niet Normaal. Ga je zo meteen op nummer 4 horen. Maar eerst heb ik hier op nummer 5 een single die ik geweldig vond destijds. Het is Timbaland, samen met zangeres Carrie Hilson. En dat heet The Way I Are. 5.

De stoere zangeres van de Black Eyed Peas, Fergie, stelde zich ineens kwetsbaar op deze solo hit. Big Girls Don't Cry, die is net zo 3 als vorige week. Ze opende de top 3. Ze pakte het brons deze week wederom dus met haar single. En daarvoor Wolter Cruz op 4 met een stip. Niet normaal. Nou, dat is een beetje mijn reactie op deze plaat. Dat het zo'n groot succes is. Een andere Nederlandse zanger die ook ineens doorbrak, eindelijk, was Jeroen van der Boom in 2007. Op nummer 2.

0: Voor de vijfde week rotsvast op nummer 2, Jeroen van der Boom en Jij bent zo. En dat betekent dat we bijna aan het eind zijn gekomen van deze Top 40 Classic. Het was vanmiddag weer heel even.
1: 22 september 2007.
0: Mocht je alles nog een keer willen horen, dat kan gewoon. Hè? Kijk dan even op radioalsmeer.nl/gemist. En ook vind je in de programmagids welke Top 40 lijst er volgende week te horen zal zijn. En dan de nummer 1. Nog even te gaan natuurlijk. En die staat net als Jeroen van der Boom ook al 5 weken rotsvast. Maar dan op de eerste plek. Het is nog steeds de grootste hit van dit moment. Het is Mika en een goede tip voor het weekend. Relax, take it easy.

0: Nog steeds op nummer 1. Dus Mika en Relax, Take It Easy. En daarmee zijn wij aan het eind gekomen van deze Top 40 Classic. Heb je zelf nou ook een lijst aan te vragen? Dat kan, hè? Het kan van alles zijn tussen 1965 en bij wijze van spreken vorige week. Laat het even weten via frank@radioaalsmeer.nl. Dan draai ik zo'n top 40 lijst uit jouw favoriete tijd. Dat is toch leuk, hè? Op deze vrijdagmiddag van Radio Aalsmeer. En hou Radio Aalsmeer lekker aan, want er komt nog veel meer leuks voorbij. Allemaal leuke programma's hier op deze zender. Ik wens je een heel goed weekend.
1: Radio Aalsmeer.
2: Top 40 Classic.
1: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. Het Parool meldt dat mogelijk een groep 20ers en tieners in een kelderbox onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen. De explosieven zouden zijn bedoeld voor een plofkraak in Duitsland. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier. Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan in maart 2028. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Herstelwerk duurt tot zeker 2 uur vannacht. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het kabinet had de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen scherp in de gaten. Oud-premier Rutte reageerde bij de enquêtecommissie op kritiek dat het kabinet alleen maar dacht aan de volksgezondheid. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het weer zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Echt Esther.

0: acupuncturiste. En niet zomaar acupuncturiste. Maar jij volgt een bepaalde Japanse structuur. En nou ben ik de naam weer kwijt. Help. Toyahari, zeg ik dat goed?
1: Ja.
0: Nou, daar gaan we straks alles over horen. Naast jou zit Barbara te Boekhorst. Welkom ook, Barbara.
2: Ja, dankjewel, nou, Esther.
0: Ik dacht, jij bent al vaker geweest. Marie is voor het eerst. Maar we gaan het vandaag eens even hebben over waarom jullie doen wat jullie doen. Nou, en hoe dat op jullie pad is gekomen. En Marie, jij schreef een stukje aan mij over jouw start met acupunctuur.
1: Ja.
0: Dat het eigenlijk in een periode was. Jij omschreef het als de moeilijkste periode in je leven.
1: Ja.
0: Niet verder toegelicht, maar wat gebeurde er toen je met acupunctuur in aanraking kwam? En wat veranderde dat dan voor jou?
1: Eigenlijk zit je dan zo laag of zo in de put dat je niet meer weet wat je wil gaan doen of moet gaan doen. Het had met ontslag te maken samen met nog een collega door omstandigheden. Dan kom je bij het UWV en die vind je niet geschikt voor de maatschappij. Dus dat was wel even lastig.
0: Ja, dat is nogal een oordeel.
1: Ja, dat bedoel ik. Ja, dus, en ik kwam inderdaad... ik heb hiervoor... Voor die periode met bloesemtherapie gewerkt, met Touch for Health, met klankschalen. Maar alsnog had ik niet het gevoel van hier kan ik mee starten. Ik weet nog niet voldoende waar ben ik nu eigenlijk mee bezig. En toen kreeg ik de kans om de acupunctuurkant op te zoeken. En daar ben ik mee in aanraking gekomen, omdat ik bij een acupuncturist terechtgekomen ben.
0: Om jezelf te helpen in die periode.
1: Om mezelf te helpen. En dat vond ik zo magisch, dat ik dacht van dit is wat ik wil.
0: En wat heeft die periode jou geleerd, wat je nu vandaag dan meeneemt in je werk?
1: Die periode heeft me eigenlijk geleerd dat je vaak op het diepste punt het meeste leert.
0: Hoe zou dat dan komen?
1: Ja, omdat je dan toch meer met jezelf in aanraking komt of dieper in jezelf. En dat je dan vanuit je hart gaat kijken van, maar wat wil ik nu eigenlijk?
0: Ja, en jij begon toen met de klassieke acupunctuuropleiding.
1: Ja.
0: En wat trok jou daar dan in aan? Waarom juist dat? Want het is niet iets wat je heel erg hier in Nederland, in ieder geval in het dagelijks leven, veel hoort.
1: Nee,
0: het wordt wel gedaan, maar toch is het niet mainstream.
1: Ja. Ik had met de Touch for Health ervaringen met energie. Dus het voelen stromen van energie of het bewegen van energie. En toen kwam je natuurlijk op meridianen uit. En ja, toen was de aandacht getrokken naar het acupunctuurstukje, omdat dat daar werk je met de meridianen. Met
0: dat zijn energiestromen door je lijf, hè? Voor mensen die dat niet weten.
1: Ja.
0: Oké. En, maar goed, daar bleef niet bij. Je kwam in aanmerking dus met de Toyohari.
1: Ja.
0: En jij vond dat dat veel beter bij je paste.
1: Ja.
0: En kun je ons... En misschien moeten we dan eerst even zeggen, want wat is dan eigenlijk acupunctuur?
1: Acupunctuur is werken met energie, energiepunten en daar zet je een naaltje in.
0: En wat gebeurt er dan?
1: De energie gaat stromen. je krijgt balans. Het zorgt voor evenwicht, rust, ontspanning. Het kan klachten oplossen of verminderen. En het is voor iedereen anders. Iedereen ervaart het op zijn manier.
0: Mm-hmm.
1: Je kan eigenlijk bijna niet uitleggen wat energie is.
0: Nee, en het is ook heel gek, hè? Want als je denkt dat het bijvoorbeeld een stroompje water is, als je daar een stok in zet, dan stopt het op dat punt.
1: Ja.
0: Dus het is ook een heel gek iets in mijn hoofd in ieder geval, dat jij zegt, nou, je hebt een energiebaan, je steekt daar een naaltje in en dan gaat het beter stromen.
1: Ja.
0: Het is een beetje...
1: Ja, en elk punt heeft zijn eigen eigenschap. Dus je hebt punten die voeden, punten die koelen, punten die verwarmen. Dus het hangt van het punt af wat het doet voor je.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nou, we gaan even verder naar de Toyohari. Want jij zegt, de dag dat ik daarmee in aanraking kwam, dat was echt levensveranderend voor mij.
1: Ja,
0: wat veranderde het toen voor jou?
1: Het was

0: Sowieso al magisch dat je in een stage mocht meelopen. Dus normaal gesproken een stage mocht je alleen maar meekijken. Er werd niks gevraagd. Je moest stil zijn, in een hoekje zitten en kijken waar een acupuncturist mee bezig was. En toen kwam ik bij een acupuncturist die Toyohari deed, waarvan ik het niet van wist en het ook niet op de website stond. En die zei tegen mij van, wat denk je dat je gaat doen vandaag? En ik zeg van, nou, ik ga zitten en ik ga kijken. En hij zegt van, dat heb je mis. Hij zegt, je gaat meehelpen, je gaat meevoelen, je mag energie bewegen. Dus ik had echt zoiets van, wat ga ik doen? Wat gebeurt hier? En dat was ongelooflijk, dat je in de pols met één punt al verschil kan voelen. Want je gebruikt polspunten om in de gaten te houden wat de energie doet, waar het stroomt, welk element die harmoniseert, zeg maar. En toen kwam er ook nog een uurtje vrij, dus ik kon ook de Toyohari ondergaan. Dus dat was helemaal mooi. En die nacht heb ik niet geslapen. Ik was helemaal vol van...
1: Had hij je energie bijna zo in stroming gezet?
0: Nou, dat was meer van de ontdekking en het besef van... Oh, maar dit is dus acupunctuur en dit is wat er gebeurt. En,
1: En wat maakt die Toyohari dan anders dan gewone acupunctuur?
0: Toyohari is zachter. Je prikt niet door de huid heen. Dus je werkt op het acupunctuurpunt met een naald die eigenlijk niet kan prikken.
1: Een bolle naald eigenlijk.
0: Een beetje een bolle naald. En het heeft een subtielere werking. Dus het is voor mensen die bang zijn voor naalden heel mooi om te gebruiken. Maar ook voor mensen die heel gevoelig zijn. Dus
1: ja. Ja, ik ben het wel eens ondergaan natuurlijk. Daarom zit ik ook heel hard na te denken van, stel ik wel de goede vragen? Want ik moet het uitleggen aan mensen die het nog nooit zijn ondergaan.
0: Ja.
1: Ja, wat je eigenlijk doet, je gaat voelen op iemands huid. Van nou, hè, voel je dit? Irriteert dit misschien een beetje als ik je hier prik? En dan wil jij dat helemaal niet, dat heel erg irriteert. Maar als je het meer voelt op een bepaald punt, dan ga jij daar even staan, hè, met je poddernaald.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Totdat eigenlijk een soort van die irritatie is opgelost.
0: Ja, ik weet niet of je een irritatie kan noemen, maar het is meer een gevoel dat de energie balanceert of balans krijgt. Mm-hmm. Of als je eerst zeg maar op het acupunctuurpunt aan het werk gaat, dan voel je zeker onder je vingers en in je handen bij mij energie gaan stromen. Maar dan merk je dat dat nog niet helemaal lekker stroomt. En als dat dan een goede stroming heeft, dan wordt het ineens stil onder je handen. En dan weet je van, nu is het genoeg en kan ik van het punt af. En soms kan dat ook ervaren worden, en zeker door mensen die hooggevoelig zijn, ervaren dit ook. Van, zo is die goed. Nu voel ik me heel rustig en ontspannen worden.
1: Ja, mooi hè. En wat lost het dan op voor die mensen? Hoe gaan ze van jouw bank af?
0: Ja, heel ontspannen en heel relaxed. Vaak ook dat ze even willen slapen. Dat is zeker in het begin van toepassing. Dus ik adviseer ook altijd om een wat rustig aan te doen. Dus lekker een kopje thee te drinken of even lekker op de bank te gaan zitten. En het gewoon een beetje rustig houden die dag. Dan kan de energie gewoon helemaal in zijn balans blijven en komen.
1: Ja, en dan zijn er ook mensen die zijn heel sceptisch over acupunctuur. Hè? Hoe ga jij daarmee om?
0: Ik heb altijd het gevoel dat ik niks hoef te bewijzen. Dus zo ga ik eigenlijk aan de slag. En soms is het maar 2 of 3 keer en dat deze mensen zeggen van, nou, dit is niet mijn weg. Ik wil meer ervaren. Dus dan ga je naar een acupuncturist die wel prikt. Dat is iets meer manipulerend. Of ze vinden acupunctuur helemaal niks. Het is ook wel iets wat gewoon bij je moet passen.
1: Want het gebruik van echte naalden, dat ben jij een beetje gaan weren. Jij bent echt overgestapt op deze methodiek voor iedereen die je behandelt.
0: Ja, klopt. En heel soms zet ik een naaldje als het echt dat ik denk van, nou, hier ga ik niet doorheen komen. Dan is de blokkade toch iets te groot. En dan zou ik een naaldje zetten. En ik heb eerlijk gezegd ook wel een paar mensen die soms zeggen van... prima als je het beginstukje doet zonder naald, maar wil je eindigen met een naald. En dat doe ik dan ook nog wel eens.
1: Oké, dus de afstemming eigenlijk tussen jou en, ja. En de cliënt.
0: Ja,
1: dat is dus heel belangrijk heel in belangrijk. Deze. Eigenlijk gaat het dus ook een stukje om vertrouwen.
0: Ja, klopt.
1: Ja.
0: En het, ik vind het ook altijd heel belangrijk dat mensen aangeven van of het oké is of niet oké.
1: Ja.
0: Dus het is niet dat ik alleen maar bepaal. Het is een samenwerking.
1: Je blijft checken. Ja. Zijn er ook dingen waar mensen komen en dat ze bij jou zitten aan tafel? En dat je zegt, ja, maar hiervoor moet je toch naar een arts.
0: Het laatste stukje heb ik niet gehoord.
1: Zijn er wel situaties dat mensen komen met een klacht? Ik zou het niet kunnen vertellen welke hoor. Maar dat jij zegt van, ja, sorry, maar hier kan ik je niet mee helpen. Hiervoor moet je toch naar een arts.
0: Ja, ik adviseer soms wel van, ik wil liever dat je eerst even bij de arts gaat informeren. En dan kun je eventueel terugkomen. Dus veiligheid voor alles.
1: En helemaal omgekeerd, hè? Zijn er ook dingen waarvan je denkt van, nou, dat is dus echt iets. Als je dat ervaart, probeer dan eens acupunctuur. Want dan helpt het echt onwijs goed.
0: Ja, het hangt natuurlijk altijd van de persoon af.
1: Ja. Maar dat even, als we dat even
0: weglaten. Als je dat apart zet. Ik heb hele leuke resultaten met migraine.
1: Okay.
0: Zware hoofdpijn inderdaad. Overgangsklachten. Die zijn heel mooi te behandelen. Maar ook fysieke klachten. Geestelijke stuk neem ik ook mee. En soms zet ik daar inderdaad ook een bloesem bij in. Wat weer een mooie werking heeft. Omdat de energie al mooi stroomt. En dan heeft de bloesem nog meer effect. Dus dat is ook altijd heel mooi.
1: Wauw. Nou, klinkt allemaal wel goed, hè? Vind je niet, Barbara?
2: Ja, super. Ik kom zelf ook bij Marie regelmatig. En ja, ik vind het elke keer weer magisch wat er gebeurt.
1: Ja, en dan zou je denken, bij mismatching stroomt de boel toch wel. Maar ook jou kan ze dus de energiebanen in beweging zetten.
2: Ja, juist. Ik geef zelf ook healingen. Maar ik heb zelf natuurlijk ook mijn blinde vlekken. Dus ik ga zelf ook regelmatig naar een coach toe of naar Marie. En dat is gewoon heel fijn dat iemand gewoon even met je meekijkt. Van stroomt je energie optimaal? Heb je ergens hulp bij nodig? En ja, ik vind dat heel fijn bij Marie. Dus ik vind het ook heel leuk, heel bijzonder dat we hier vandaag samen uitgenodigd zijn door jou.
1: Ja, sowieso bijzonder dat Marie er is. Want het is niet iemand van de voorgrond. Nee. Dus heel stoer dat je dit doet. En dat je iedereen komt vertellen over wat jij doet. Het is toch echt wel... heel fijn als meer mensen de kans krijgen om hier mee kennis te maken.
0: Ja,
1: nou, je hebt ook meegedacht over de muziek vanavond. Dus het eerste nummer was al in jouw stijl. En nu komt Santam Koer met Long Time Sun. Dat is ook van jou, hè?
0: Ja.
1: Kun je er iets over vertellen? Waarom vind je het zo mooi?
0: Ja, eigenlijk gaat dat ook een stukje over het donkere stuk in jezelf die je tegen kan komen. Maar dat er altijd een licht is die jou weer op weg kan helpen. Dus het licht van buiten, maar ook het licht in jezelf.
1: Mooi.
2: Ja.

0: Dat was Satam Kaur met Long Time Zone. Marie, we hadden het er net al over dat jouw acupunctuur eigenlijk heel geschikt is voor mensen die moeite hebben met naalden of sensitief zijn. Dus eigenlijk ook voor hooggevoelige mensen. Waarom is dat?
1: Omdat het zo'n zachte manier van benaderen is. Het aanraken is heel zacht. Omdat je ook samenwerkt met geef het aan als het niet oké is. Of als een punt niet goed voelt. Want mm-hmm. vaak merk je dat je je adem gaat bijvoorbeeld stokken. Of het is een oncomfortabel gevoel. Dan zoek ik altijd een ander punt op die dan beter past. Het komt niet veel voor. Maar ik vind het altijd wel belangrijk om het aan te geven.
0: Ja, en dit is niet zomaar zo. Hè? Dat het heel, heel zacht is en ook geschikt voor baby's en kinderen. Ja. Dat vindt ze aarde eigenlijk in ontwikkeling van deze methode. Hè? Want wie zit hierachter? Wat voor Japanners hebben dit ontwikkeld?
1: Ja, het zijn blinde acupuncturisten die dit ontwikkeld hebben. Dus mensen die niet kunnen zien, maar alleen kunnen voelen. En omdat zij zo gevoelig zijn in hun vingers, ervaren ze eigenlijk gewoon veel meer dan...
0: Kunnen ze die energiestromen dus vinden zonder ze te zien?
1: Ja, klopt. Ja. En wij leren ook in de opleiding met een blinde kop te voelen, het zoeken van het punt. Wat voor blokkade voel je? Voel je kou? Voel je warmte? Volte, leegte? Dus eigenlijk leren we dat op deze manier ook.
0: Oké, want jij hebt toch ook altijd nog wel, wel van die speakbriefjes met waar de medianen allemaal lopen en waar de punten zitten. En dat heb je als blinde natuurlijk niet.
1: Nee, klopt.
0: Dus dat vergt dan wel veel meer studie, denk ik, of niet?
1: Dat komt omdat zij natuurlijk zo anders voelen. Dat gevoel van of het niet meer kunnen zien geeft hun meer het gevoel.
0: Ja.
1: Dus zij voelen meer.
0: Oké, ik snap het. En merk je dat mensen tegenwoordig meer op zoek zijn naar deze zachtere vorm van behandelen?
1: Ja. Mensen zijn ook wel verbaasd van goed dat dit kan werken. De zachtheid, de benadering van zachtheid, dat ze daar ook mee om leren gaan. Dat niet altijd iets, hard is het verkeerde woord, maar... dat ze leren op een andere manier te ervaren en dat zachtheid ook heel veel kan brengen.
0: Ja, dat niet alles hard en
1: nee, dat het niet allemaal hard hoeft.
0: En snel hoeft,
1: en
0: maar
1: snel.
0: Nee, precies. Wat geeft jou de meeste voldoening uit je werk, uit dit toe?
1: Vooral dat mensen zo ontspannen en tevreden weggaan. Eigenlijk ook wel verbaasd. De verbazing vind ik ook altijd erg leuk. Ja.
0: Dus wat hoop je dan dat mensen meenemen hiervan?
1: Dat gewoon... De wereld is zo snel en de wereld is zo hard geworden... dat zachte stuk ook heel belangrijk is.
0: Oké. Ja. En als je nou terugkijkt hè, naar jezelf, die jonge vrouw... of in ieder geval, hè, hoeveel jaar is het geleden dat je begon?
1: Dat is denk ik nu zo'n 10 jaar geleden.
0: Ja, 10 jaar geleden die een nacht wakker lag van toen ze met Tohari in aanmerking kwam. Wat zou jij willen zeggen?
1: Ja, wat ben je gegroeid.
0: Oh, mooi.
1: Ja.
0: Mooi. Even als afsluiten van dit stuk. Want wat zou je de luisteraar willen meegeven die denkt van oh, dit is interessant?
1: Ja. Kom en ervaar.
0: Kom en ervaar.
1: Ja.
0: Waar vinden ze jou?
1: In Kudelstaart.
0: In Kudelstaart?
1: Ja.
0: Zit je bijvoorbeeld Instagram of Facebook?
1: Nee,
0: of heb je een website?
1: Ik heb wel een website. En eigenlijk is dat wel mijn volgende stap om iets meer kenbaar te worden. Op Facebook of op Insta. Maar ik ben zelf niet zo... Met al die elektronica. Dus.
0: Oh, maar dat is wel te regelen, hoor, man. Ja. Dat komt goed. Nou, fijn dat je dit allemaal wilde vertellen. We gaan even luisteren naar Norah Jones met Sunrise. Vond ik ook wel passend.
1: Ja,
0: misschien was dit wel jouw Sunrise. En je gaat zeker niet weg. Je gaat ook gewoon meepraten met Barbara. Ja? Want,
1: okay.
0: het blijft allemaal heel holistisch. Dus ik vind het allemaal wel in elkaar overvloeien wat jullie doen. Zij het allebei wel. Een hele zachte benadering ook. Toch?
1: Ja.
0: Nora Jones.

0: Ja, goed dat u nog luistert naar Echt Esther. Want het stopt niet bij het mooie verhaal van Marie Groen in het Woud. We gaan door met Barbara ter Boekhorst. Barbara, van harte welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Jij bent de magische ziel die mensen vanuit hun hoofd naar hun hart laat gaan. En laat zien hoe je daar komt, hè?
1: Ja, dat vind ik echt het mooiste wat er is.
0: En jij zegt, ik ben eigenlijk heel nuchter. Ik ben niet zo'n zweverig type, ja? Dat mensen helpen. Van hun hoofd naar hun hart. Is dat iets waar jij zelf ook doorheen moest? Is er voor jou ook een periode geweest dat je heel erg gevangen zat in je hoofd?
1: Ja, ik heb zo'n 30 jaar in mijn hoofd gewoond.
0: 30 jaar ook?
1: Ik heb communicatiewetenschap gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. En ik woonde eigenlijk in mijn hoofd. Ik voelde niet zoveel. Ik had ook een aardige muur om mijn hart gebouwd. En op een gegeven ogenblik kreeg ik net als Marie een wake-up call. Ik werd ziek. Ik heb een dochter van 21, Sophie. En na haar geboorte kreeg ik een auto-immuunziekte. En ik kwam in het ziekenhuis. En er was een hele team met artsen stond daar klaar. En een van die artsen zei van, goh, ik zie dat je heel erg vast zit in je hoofd. Ik zie dat je heel veel vanuit de wilskracht doet. En ik denk dat het heel goed is voor jou om bij iemand een healing te gaan doen.
0: Zo.
1: Nou, ik vond dat heel stom. Ik had echt iets van, ja, weet je, ik heb een klein kind, drukke baan. Ik heb er helemaal geen tijd voor. Maar tegelijkertijd was ik heel bang. Mijn ogen werden ook afgestoten. Ik was heel bang en ik dacht, nou ja, baat het niet, schaadt het niet. En toen kende ik een Reiki master. Zij is fysiotherapeut, maar ook Reiki master. Daar had ik goede verhalen over gehoord. Dus ik dacht, ik ga een keer een healing bij haar doen. Nou, en dat moment, net wat jij net vertelde over jouw ervaring bij je stage. Maar dit moment was echt life changing. Ik lag op een behandelbank. Zij raakte mij niet aan. Dus ze bewoog haar handen boven mijn lichaam. Ja, en ik werd helemaal ontspannen in mijn hoofd. Mijn lichaam ontspande en ik zag wit licht. Ik zag zulk mooi, prachtig wit licht. En elke keer als ik het vertel, ontroert het me eigenlijk nog steeds. Maar ja, ik voelde gewoon, dit is wat ik te doen heb. Dit is waarvoor ik geboren ben. Om mensen echt bewust te maken dat je zoveel meer bent dan dat je denkt. Dat je echt werkelijk magisch bent. Nou, dat is natuurlijk heel leuk, zo'n reuka moment. Maar dan denk je daarna van, ja, hoe dan? hoe ga ik dit doen? Dus ik ging allemaal studies doen, boeken lezen. Als een soort junk informatie en kennis verzamelen. En in die tijd was ik ook heel moe. Dat was ook wel heel bijzonder. Dan werd ik soms aangesproken op straat door een wild vreemde. En die zei dan van, jij gaat mensen uit hun hoofd halen. Jij gaat mensen helpen. En het was altijd op van die momenten dat ik het echt zwaar had. Dat er dan een wild vreemde weer aansprak. Dat ik dacht, magisch toch? Ja, dat verzin je niet. Echt geweldig. En op een gegeven moment was ik zelf Reiki master. Ben ik van alles gaan doen. Allemaal trainingen gaan doen. Ben ik ook healingen gaan geven. En op een gegeven moment viel het kwartje. Want ik ging zo'n beetje al die internationale goeroes ging ik volgen. Ik ging het heel erg buiten mezelf zoeken. Mm-hmm. Nog meer kennis, nog beter mensen willen helpen. Ik vond het ook heel fijn als het wetenschappelijk onderbouwd kon worden. Wat natuurlijk helemaal niet kan.
0: Dat is wel weer heel erg hoofd, hè?
1: Ja, nee. Dat. En op een gegeven moment heb ik het gewoon losgelaten. Ik had dus, ja jongens, maar ik kreeg echt het inzicht. Het zit gewoon echt allemaal in jezelf. Alles is energie, alles is informatie. En ja, daar kan je contact mee maken.
0: En ik wilde jou vragen naar een kantelpunt. Die heb je al genoemd. Ik wilde jou ook vragen van, nou, wat heb je dan gebracht bij wat je nu noemt? Nou, die heb je al op drie manieren aangevlogen. Maar waarom heb je zo'n sterke drang om mensen van hun hart, van hun hoofd naar hun hart te krijgen?
1: Ja, dat is echt, dat komt zo uit mijn ziel. Dat is echt wat ik hier te doen heb. En ik weet hoe het is om vanuit je hoofd te leven. Ik weet hoe het is om angsten te hebben. Ik had bijvoorbeeld een vader die depressief was. Heel erg gevangen was in zijn hoofd. En ik ervaar gewoon zelf hoeveel mooier het leven is als je leeft vanuit je hart. En het mooie is, kijk, wat we vaak doen, en ik denk dat iedereen die dit hoort wel herkent, als dingen niet gaan zoals we willen, gaan we harder werken. Maar wel op exact dezelfde manier. Ja. En dat is natuurlijk complete waanzin. En Einstein zei het ook al. Als je blijft doen wat je altijd al deed, blijf je krijgen wat je altijd al kreeg. Maar door je energie te shiften, dus echt door van je hoofd naar je hart te gaan, gaat het weer stromen. Gaan dingen veel makkelijker. En wordt het leven echt veel mooier. En komen er echt magische dingen op je pad. En dat gun ik echt iedereen.
0: En dat magisch, dat is ook wel een dingetje. Want je hebt een methode ontwikkeld en die heet de Magic Methode.
1: Ja, klopt.
0: Wat is de Magic Methode?
1: Ja, dat is ook wel heel bijzonder. Dat zijn 5 stappen om uit je hoofd te komen, te leven vanuit je hart. En zeg maar als een magneet meer geluk, meer magie aan te trekken. Ja, en dat is ook echt heel wonderlijk gegaan. Ik had al een tijdje het verlangen om een boek te schrijven. Ik was ook al bezig met schrijven, maar ik wist nog niet precies wat ik zou gaan doen. En mijn vader is overleden en na zijn overlijden miste ik hem heel erg. Ik liep met Amsterdamse Bos en ik zei, god pap, kan je me een teken geven? Kan je laten weten dat je er bent? Want ja, ik mis je zo. En toen kreeg ik een download van hem. Toen kreeg ik de 5 stappen van de Magic Methode door.
0: En dat zijn ook de letters, ja?
1: Ja, dus de M is een stap en de A. Het zijn dus die letters, goede vraag, maar je zijn allemaal zeg maar begin van een stap. En wat ik zo bijzonder vind, kijk, manifesteren is natuurlijk heel erg hip momenteel, hè? Wet van aantrekkingskracht kennen heel veel mensen. Maar wat er niet bij verteld wordt, je kan affirmeren tot je een ons weegt. Je kan visualiseren tot je groene geel ziet, zeg ik altijd. Maar zolang je niet gelooft bijvoorbeeld dat je het waard bent, of je hebt een andere blokkade, ja, dan saboteer je jezelf. Zeg, je wil een andere partner, je wil een nieuwe partner. Of een andere partner, je wil een partner. Maar je gelooft bijvoorbeeld heel erg van, ja, maar niemand wil mij hebben, of ik ben het niet waard.
0: André is inderdaad een beetje,
1: wat zeg
0: beetje
1: je?
0: Discutabel.
1: Nee, ik heb een
0: je wilt een partner.
1: Nee, je ja. wil een partner. Ik heb een hele leuke vriend. Maar zeg maar dat je dat verlangen dus hebt, maar je gelooft dus diep van binnen niet dat je het waard bent, of je denkt alle mannen zijn klootzakken, ja, dan saboteer je jezelf. En de derde stap van de methode, dat is de magische briefjesmethode. Dat is een hele simpele manier om blokkades te transformeren. En we zijn zo opgevoed dat we vaak denken, we moeten er heel erg over praten. We moeten heel erg analyseren, weten waar iets vandaan komt. Maar dan blijf je eigenlijk gevangen in je hoofd. Maar juist als je het gaat voelen, en dat doe je met deze methode, komt er ruimte. Eigenlijk hetzelfde wat Marie ook doet bij mensen die bij haar komen. Echt weer contact maken naar dat lijf, weer voelen. Ja, en dan ontstaat er echt de magie. Dan gaat de energie weer stromen.
0: En wat maakt jouw methode anders dan die van al die andere coaches en trainers?
1: Nou, echt die magische briefjesmethode. Dus echt dat je, ik wil mensen echt bewust maken dat alles energie is, dat alles in het veld zit en dat je daar dus contact mee kan maken.
0: Mooi.
1: En misschien om het wat duidelijker te maken, want ik kan me voorstellen dat het heel abstract is. Je bent eigenlijk een soort wandelende magneet. Dus wat je denkt, wat je voelt, dat zend je uit. En ik denk dat iedereen wel eens weet, als je zo'n dag hebt dat het gaat niet lekker, of je denkt niemand zit op mij te wachten, of het lukt me niet, dan straal je dat uit. En dan werkt dat helemaal door
0: in wat je krijgt.
1: In die dag, ook wat je krijgt. Nou, het is zo mooi om te leren van, oké, maar met wat ik denk, dat heeft dus direct effect op mijn energie, maar ook op wat ik aantrek. En ik leer mensen, ik ben ontzettend praktisch, hoe je dus heel makkelijk je energie kan shiften en andere dingen kan aantrekken.
0: Ja, sorry hoor, ik moest even kijken, want ik voel nog steeds ook iets anders stromen hier. En ik heb het idee dat ik dat niet uitkrijg, dus ik snap niet hoe dat nou kan. Maar, mooi. Maar hoe weet je nu dat datgene wat je wilt, hè, komt vanuit je hart en niet vanuit je ego? Rotvraag?
1: Nou, dat is wel een hele mooie vraag. Dit verhaal is een mooi praktisch verhaal. Misschien om te delen, die staat ook in mijn boek. Mensen kunnen van alles zeggen dat ze dat willen. En er kwam een keer een vrouw bij mij in de praktijk. Zij is psycholoog en ze zei, nou, ik wil heel graag een sessie, want ik wil leven vanuit mijn hart. Dat is het allerliefste wat ik wil. Maar ik voelde gewoon dat ze het totaal niet wou. Ik voelde dat haar hoofd aan het praten was, maar dat haar hart het heel eng vond. En ze zat tegenover me en ze vroeg ik aan mij met wat voor methodes werk je en bla bla bla. Ik dacht, ja, dat is hartstikke leuk, maar straks hebben we een gesprek van hoofd tot hoofd, hè? En ik kan wel zeggen van, jouw hoofd zegt dat, maar jouw onderbewuste vindt dat heel eng. Maar dan krijgen we een discussie, dat gaat het niet worden. Dus ik vroeg aan haar van, wil je een experimentje met me doen? Nou, zegt ze, prima. En ik pakte een briefje en daar schreef ik op, ik wil leven vanuit mijn hart. Dus waarvoor ze kwam. Ik vouw dat briefje dubbel. Zij wist dus niet wat er op dat briefje stond. En ik gaf haar dat briefje en ik zei, wil je voelen wat hierop stond? Ze zegt, moet ik voelen wat je op dat briefje hebt geschreven? Ik zeg, ja, het is gewoon een experimentje. Doe eens gek. Misschien voel je wat, misschien niet. Kan je uitschelen. Dus ze pakt dat briefje. Geen idee wat er op dat briefje staat, Esther. En ze begint toch van, dit wil ik niet. En dit is eng en dit is gevaarlijk. En het ging ook echt serieus. Dat briefje ging ook pijn doen in haar hand. Nou, ik kan me voorstellen als je dit hoort, dat je denkt, dit is echt heel raar. Maar het is gewoon energie. En op dat moment realiseerde zij zich van, oh, maar dat, toen zei ze ook, mag ik kijken op het briefje? Dit briefje is echt niet fijn, het briefje is echt niet fijn. Ik zei, ja, natuurlijk mag je kijken, je komt hier voor jezelf. Je mag ook nu de deur uitlopen, weet je, het is jouw dag. En ze vouwt het briefje open en ze zegt, oh, Jeetje, maar dat is raar, want daar kom ik voor. Ik zeg, ja, lieverd, je hoofd komt ervoor. Maar ergens heb je programma's in je onderbewuste opgeslagen die het heel eng vinden. Die jou dus vertellen dat het onveilig is om te gaan staan in je grootheid te omarmen. En toen hebben we die magische... Ik krijg mijn kippenvel. En toen hebben we die magische briefjesmethode gedaan. En dat was zo mooi. Ik liet haar gewoon al contact maken met blokkades, met dingen die ik voelde. Ik hoefde er helemaal niet over te praten, maar ik liet haar gewoon contact maken. Dus met briefjes waar ik dingen op schreef, daar is hij op gaan staan. Het is eigenlijk een soort mini-opstelling, zo kan je het zien. En op een gegeven moment gaf ik haar weer dat briefje. Ik gaf haar meerdere briefjes, maar waaronder dat briefje met haar oorspronkelijke doel, met van ik wil leven vanuit mijn hart. Ze had geen idee wat erop stond, want ik wil wel dat mensen zuiver voelen. Ze hoeven echt niks te zeggen om mij te pleasen. En ze pakt dat briefje beet en ze zegt, oh, maar dit voelt goed. Dit voelt goed. Dit is fijn. En alsof er een lamp aangaat en ze stond te stralen. En ze stond met dat briefje in haar hand en ze was zo blij. Nou, dan maak je mij niet gelukkiger. En
0: dan is het gelukt.
1: Ja, het is geweldig. En je kan toch niet uitleggen dat binnen een uur dat je zo'n transformatie hebt. Zonder dus, wat je bij Marie dus ook hebt. En ik denk... Ja, Marie, net als ik, het is echt onze passie om dit te verspreiden. Om mensen te laten weten dat er zoveel meer is. Het is toch geweldig dat je binnen een uur zo'n transformatie kan realiseren.
0: Ja, en dat klinkt ook nog eens best wel nuchter, hè? En
1: ja, ik ben heel nuchter.
0: Toegepast. Ja. Ja, nou zeg jij ook, er staan heel veel mensen staan in de overleefstand, hè? En lijken misschien in een burn-out een beetje overspannen. Hoe herken je dat?
1: Ja, je ziet het. Het is wel, is hier ook onderzoek naar gedaan dat de meeste mensen hebben een lage trilling. Hè? Dus die zitten, zijn aan het piekeren, korte lontjes. Je merkt het momenteel op straat ook heel erg. Hoge ademhaling, heel veel mensen. Misschien ook leuk als je nu luistert om gewoon op te letten. Waar zit je ademhaling? Heel veel mensen zitten gewoon hoog in de ademhaling. En dan is het eigenlijk alsof je constant, sta je eigenlijk aan. En ik denk eigenlijk in deze tijd dat het gros van de mensen gewoon aanstaat.
0: Maar dan raak je toch uitgeput?
1: Ja, dat raken we ook. Heel veel mensen hebben stress
0: gerelateerde dus die burn-out.
1: Klachten, ja.
0: Wat is het eerste wat mensen vandaag al kunnen doen om uit die overleefstand te komen?
1: Ja, gewoon ga even lekker zitten. Schud voor mij part gewoon even je lichaam. Gewoon lekker, gewoon even lekker los, weet je. Ga wat vaker staan. Leg je handen op je buik en dat is heel fijn. Want energie volgt aandacht. Nou, wat ik net al zei, heel veel mensen hebben een hoge ademhaling. Waardoor het automatisch drukker wordt in je hoofd. Nou, op het moment dat je handen op je buik legt, ga je automatisch zakken. Want de energie volgt aandacht. Dus je energie gaat automatisch naar je buik. Dus je gaat meer in je lichaam zitten.
0: Dus eigenlijk is dat wel een manier om een beetje beter contact te komen met jezelf.
1: Ja, dus adem gewoon echt gericht naar die handen op je buik. En ga gewoon echt eens voelen. Ga eens voelen. Leg die telefoon eens weg. Zet van mij een lekker muziekje op. Ontspannen en ga gewoon echt eens voelen. Wat wil je lichaam vertellen?
0: Dat gaan we meteen doen. We gaan even luisteren naar Frankie Goes to Hollywood met Relax.
1: Dat is wel een heel mooi bruggetje.

0: Ja, dat was Relax van Frankie Goes to Hollywood. Nou, u luistert nog steeds Echt Esther en ik zit nu te praten met Barbara ter Broekhorst. En Barbara, wat was jouw meest magische ervaring dan in dit leven tot nu toe?
1: Mijn meest magische ervaring in het leven? Ja, wat bijzonder. Ja, ik heb er heel veel.
0: Wat heeft je het meest veranderd?
1: Wat heeft mij het meest veranderd? Ja, dan denk ik toch de geboorte van mijn dochter. Dat heeft echt mijn hart geopend. En na haar geboorte heb ik die auto-immuunziekte gekregen. En daardoor is alles veranderd. En dat zie je natuurlijk vaak, hè?
0: We zitten vaak een reeks gebeurtenissen achter elkaar dus.
1: Nou ja, wat je ziet, we leven eigenlijk vaak op de automatische piloten. Het zijn mensen zeggen 95% van je gedachten zijn automatisch. Sommigen zeggen het is hoger. Ik denk zelf ook dat het hoger is. Maar laten we aannemen, het gros van de tijd staan we op de automatische piloot. En leven we gewoon onze dag, doen we de dingen die we doen. En er moet vaak iets gebeuren om wakker geschud te worden. Er overlijdt iemand, je wordt ziek, je raakt je baan kwijt, een scheiding. En dat zijn van die momenten dat je denkt, oh jeetje, maar doe ik wel de dingen waar mijn hart van danst? En ik denk dat we allemaal dat soort momenten wel in ons leven hebben. Wat Marie ook zei, dan zit je zo diep, hè, dan heb je zo'n moment. En dan kijk je erop terug en dacht je, oké, maar dat was eigenlijk mijn transformatie. Dat was mijn wake-up call.
0: Ja, en waar haal jij zelf je energie vandaan?
1: Ja, uit mijn werk. Mooie gesprekken zoals dit, mooie mensen. Ja, ik ben gewoon heel dankbaar. Ik heb gewoon hele mooie mensen op mijn pad. En ja, het is voor mij heel voedend dat je daar gewoon kan zijn. Dat we dit soort ervaringen ook kunnen delen. Of dat er weer iets magisch gebeurt. Daar word ik gewoon heel blij van.
0: En wat heeft dat over jezelf geleerd?
1: Nou, dat ik gewoon echt wel mag gaan staan voor wie ik ben en waar ik blij van word. Ik heb natuurlijk een tijdje gehad dat ik dacht, ja, maar ik ben anders. En nu heb ik zoiets van, nee, maar dit ben ik en dit is wat ik te doen heb. En het leuke is, dan trek je dus allemaal mensen aan die dat ook echt op dezelfde manier bewust in het leven staan. En dat is heel fijn. En ja, mijn nieuwe boek gaat over tekens. Ik hou heel erg van tekens. Dat echt vind ik geweldig om over te praten, over tekens van dierbaren in de spirituele wereld. En ja, daar kan je me voor wakker maken. Dat vind ik zo fijn. Om, ja, met Marie en ik hebben ook wel eens dat gesprek. Ik ook met jou, Esther. Maar het is zo fijn om dat te delen. En ook met mensen. Ik vind het dan heel mooi dat iemand dan zegt, oh, maar ik heb het nog nooit met iemand gedeeld. Maar weet je wat ik laatst had? En dan hoor je weer een mooi verhaal van een klok die bijvoorbeeld bij iemand die overleden is ineens gaat tikken. Of een ander verhaal. Ja, ik word er heel blij van. Heel gelukkig.
0: Ik vind dat mooi. Ja. Ja. Prachtig. Ik laat hem even inzinken. Als je nou een boodschap wil meegeven aan de luisteraars, wat zou je ze dan meegeven? En ik zeg dit nu en ik denk, ja, moet ook even zeggen dat haar boodschap nu al zo ver komt. Want waar was je onder laatst? De medewerkers van de Tweede Kamer, toch?
1: Nee, niet de Tweede Kamer, het is kabinetmedewerkers. Dus het zijn medewerkers die zeg maar voor burgemeester, voor colleges werken in Nederland. Het is alweer een tijdje geleden dat ik dat heb gedaan, maar het was wel echt heel mooi. Dan mocht ik 250 kabinetsmedewerkers mocht ik inderdaad meenemen in van ja, mindpower. Dus hoe krachtig je gedachten zijn. Want we denken vaak dat we bijvoorbeeld een perfecte speech moeten houden of perfect moeten performen. Maar wat we helemaal niet realiseren is dat je brein, mensen reageren op je energie. Dus op het moment dat je kan met je gedachten, kan je je energie veranderen. We zijn helemaal niet zulke cognitieve wezens als dat we vaak denken. Maar op het moment dus dat je je energie gaat veranderen, ja, dan is de impact die je maakt vele malen groter. Want mensen onthouden helemaal niet de woorden die je zegt, maar veel meer het gevoel wat je
0: geeft. En je uitstraling.
1: Ja, dus, ja. En dat is heel leuk om te, ja, om heel dankbaar om te mogen doen. En ook om mensen te leren van hoe hou je energie hoog? Hoe zorg je dat je niet, ja, dat je blijft bruisen, dat je zeg maar niet leegloopt.
0: Oké, geweldig. En hoe doe je dat?
1: Ja, er zijn verschillende methodes voor.
0: De makkelijkste even.
1: De makkelijkste. Nou, als
0: zoveel
1: je gewoon
0: tijd hebben we niet meer, dus de makkelijkste.
1: Ik zie de klok. Nee, wat een hele snelle is en een hele leuke, echt mijn favoriet, is als je vast zit in je hoofd, ga gewoon even staan. Ga gewoon even lekker schudden met je kont. Door er met je billen te schudden, maak je endorfine aan. En je voelt je meteen blijer. En als je er ook nog een lekker muziekje bij opzet, zit je meteen in een hele andere vibe. Dus ik zou zeggen, shake
0: geweldig.
1: It till you make it.
0: En wat zou er gebeuren? Dit is even om het af te sluiten hoor. Vandaag als meer mensen vanuit hun hart gingen leven.
1: Ja, dat is zo nodig. De wereld wordt zoveel mooier. ego's verdwijnen. Er komt gewoon echt verbinding. En dan ontstaat echt de magie.
0: Marie?
2: Ja, eigenlijk zijn we met het liedje begonnen. Hè? One Family.
0: Zo One is het Family. Eigenlijk.
2: Ja.
0: Ja, dankjewel dat je er was. En ik wens jullie een heel fijn weekend.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Heel fijn om hier te zijn.
0: Hoop dat het Nederlands elftal ook vanuit zijn hart gaat spelen zondagavond. Ja. Wie weet hoe ver we komen. Hey, dames, bedankt. Iedereen een fijn weekend. We gaan eruit met Let It Be van de Beatles.
1: Ja, mooi.
0: En Pink and Willow Shaped Heart. Cover Me in Sunshine.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Mariette Krol met het NOS Journaal. Elon Musk is met de beursgang van SpaceX de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu ruim 1000 miljard dollar. Het aandeel SpaceX opende in New York op $150, 1% hoger dan de aangekondigde introductieprijs. In Amsterdam gaat het zoeken naar mensen onder het puin bij de sportschool in Nieuw-West nog door. Vannacht was daar een explosie, 7 mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nu verder naar andere slachtoffers. Verschillende bronnen melden dat jongeren onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen, zegt verslaggever Steef Bouwman.
3: Er gaan wel veel verhalen rond. Het Parool die heeft het over een groep van zo'n 8 jongens, jonge mannen die onder de sportschool zaten. Daar zit een kelder en dat ze daar bezig waren met het maken van explosieven.
2: Die zouden worden gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Door een brand in een verdeelstation bij Woerden zijn 3 treinen stilgevallen. De ongeveer 1000 reizigers zijn eruit gehaald en naar station Woerden gegaan. Tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven rijden geen treinen. Reparatie duurt tot zeker 2 uur vannacht. En het kabinet neemt extra maatregelen tegen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid zegt dat de maatregelen hard nodig zijn.
4: We denken echt dat zodra we kunnen zeggen die reclames gaan we verbieden en we gaan goed handhaven op hoeveel geld je kan inzetten, dat het gewoon minder aantrekkelijk wordt. En tegelijkertijd dat illegale aanbod, dat is er. Daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Dus dat moeten we echt strenger gaan handhaven.
2: Het kabinet wil online gokken zelf niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld, zegt het kabinet. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind. En dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
5: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: way. Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Over de inhoud is nog niets bekendgemaakt. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. De brand is geblust, maar de problemen blijven voorlopig nog, zegt ProRail.
2: Er is veel schade ook aan het onderstation. Verwachten we dat het toch nog wel tot de hele avond, tot einde dienstregeling, er geen treinen meer rijden in de omgeving van Woerden. We zijn volop bezig met het herstel, maar dat gaat zeker nog wel enkele uren duren.
1: Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Volgens hem had het kabinet alleen maar slechte opties. Maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht.
3: Wat voor het kabinet echt vanaf dag 1 helder was. Dat als je met een gezondheidszorgcrisis te maken hebt, je eerste plaats maatregelen moet nemen om die crisis in de gezondheid te beperken. Maar dat je natuurlijk een minuut later je realiseert welke enorme maatschappelijke gevolgen dat heeft.
1: Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van de maatregelen als sluiten van de scholen en de horeca. Voor de tweede keer in korte tijd is bij Ameland een groep wadlopers in problemen gekomen. Ze werden verrast door snel opkomend water. De 10 wadlopers zijn door de kustwacht en de KNRM opgepikt en naar Ameland gebracht. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
4: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
5: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland heeft binnen een dag meer dan 100.000 euro opgehaald. De actie is opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. Ook liggen nog 3 kinderen zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens Pakistan is vrede tussen de VS en Iran dichterbij dan ooit. De twee landen zijn het eens geworden over de tekst van een akkoord. Pakistan is bemiddelaar in de oorlog tussen Washington en Teheran. President Trump zegt dat een akkoord dit weekend nog getekend kan worden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier, heeft het gerechtshof bepaald. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Opmerkelijk omdat eenzelfde verzoek eerder werd afgewezen, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
2: Tegelijkertijd beseft ook iedereen dat als deze twee advocaten het niet doen, er niemand anders gevonden zal worden. Dat is het afgelopen jaar wel gebleken. Dan moet Taghi zonder advocaat worden berecht en dat wil niemand. Het was nu of nooit.
1: Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan maart 2028. SpaceX van Elon Musk is in New York naar de beurs gegaan. Het aandeel in het technologie- en ruimtevaartbedrijf noteerde bij opening $150, ruim 11% hoger dan de vooraf aangekondigde introductiekoers. Ongekende bedragen, zegt economieredacteur Bart Kamphuis.
3: Daarmee zou SpaceX bijna evenveel waard zijn als Amazon. En terwijl Amazon een omzet heeft die 37 keer zo groot is als die van SpaceX. Dus nou ja, dat tekent al wel dat SpaceX het echt van de verwachting moet hebben van wat het in de toekomst kan gaan verdienen.
1: Door de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste ter wereld met een vermogen van ruim $1.000 miljard. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind. En een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: got something I want to talk about.
1: Kijk naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikje door Ambacht krijgen het advies om hun water eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. De toetredingsonderhandelingen van de EU met Oekraïne en Moldavië gaan maandag verder. Nu premier Orbán de verkiezingen heeft verloren, heeft Hongarije zijn veto ingetrokken. De ambassadeurs van de EU-landen hebben formeel met hervatting van de onderhandelingen ingestemd. EU-kopstukken von der Leyen en Costa spreken van een grote stap voorwaarts. Dat president Trump een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen wil terugtrekken uit Europa om ze zo ergens anders in de wereld te kunnen inzetten, is geen reden tot zorg. Dat zegt secretaris-generaal van de NAVO Rutte.
2: Ik vind dit een gestructureerd proces wat stap voor stap verloopt, wat ervoor zorgt dat Amerika zwaar aanwezig blijft in Europa.

0: De oude veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.
2: This is Harmonic Regatta with Frazo Vivace.
3: Welkom, een nieuwe Harmonic Regatta, editie 26. Ja, ik moest even rekenen, want de vorige keer zei ik dat het 24 was, maar was het 25, dus we hebben nu twee keer 24 gehad. Dus ja, we zitten nu op 26. Mijn naam is Frazo Vivace en het recept is misschien al bekend, hè. Ik neem je lekker mee langs allemaal hele goede deep en progressive house. Wat hoor je allemaal? Nou, Gonzalo Sack, Passenger 10, DJ Zombie, Romain Garcia, May Salome, Sebastian Salaris, Mike Risch. Wat hebben we nog meer? Casper Coman, Preso Vivace. En Royce Kop. We sluiten hem af met Solis. We beginnen met deze prachtige plaat van Anjuna natuurlijk. Dit is Memora door Nox Vaan en

Harmonic Regatta, nummer 26. We openen met Nox Faan en Mars. De track heet Memora. We gingen verder met Gonzalo Sack en Franco Leonardo. Met Honey in de Juan Ibanez remix. Nu gaan we verder met die grootheid uit Zwitserland. Passenger 10, oftewel Christian Hurt. Dit is Sahara.

Dit is nou precies zo'n track waarom ik mijn show Harmonic Regatta heb genoemd. Heerlijke melodieën, akkoorden, harmonieën, noem het maar op. Romain Garcia is zo iemand die precies weet hoe dat moet. Met Mondingo was dit Desire. Daarvoor hoorde je DJ Zombie en Radical Fantasy met Time to Be Alive. Over naar het label van Songspire Records. Deze track ken je misschien al wel. Het is Mae Salome met Celine Cairo, Fool's Paradise. Maar in een nieuwe remix. Dit is Amy Root.

weet altijd van die lekker rustig groovende plaatjes te maken, maar er zit toch wel een goede duidelijke energie in. Sebastian Solaris met First Contact. Daarvoor May Salome en Celine Cairo met Fool's Paradise in de Amy Root remix. We gaan hier lekker verder en we houden het nog steeds een beetje deep. Dit is Patents van Mike Rich.

Perkoman. Met Morgan. We hielden net lekker diep, want daarvoor hoorde je Mike Rish met Patent. We gaan nu verder met de show Harmonic Regatta met mij, Fredo Vivace. Dit is een nieuwe track van mijn hand. Deze heet Origination.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Iran zegt dat er nog wordt gesproken over de voorwaarden, maar dat ze in de afrondende fase zitten. Een anonieme Amerikaanse overheidsfunctionaris zegt tegen Reuters dat in de deals de straat van Hormuz wordt heropend en dat het nucleaire materiaal van Iran wordt vernietigd. Iran zou in ruil daarvoor economisch worden beloond. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. De onderhandelingen tussen de EU en Oekraïne en Moldavië over toetreding gaan maandag weer beginnen. De EU-ambassadeurs hebben daar formeel toestemming voor gegeven. De Hongaarse premier Orbán hield de onderhandelingen jarenlang tegen met een veto, maar Orbán verloor onlangs de verkiezingen. Een inzamelingsactie voor slachtoffers en nabestaanden van het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft al ruim 100.000 euro opgebracht. Er vielen gisteren 4 doden. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto zit voorlopig vast. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. Het weer bewolkt en wat regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen bewolkt en enkele buien. Ook wat zon, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet naar huis. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Veel Fransen vinden het onbegrijpelijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. En Musk is de eerste mens met een vermogen van ruim 1000 miljard. Op het WK voetbal is de wedstrijd Canada tegen Bosnië en Herzegovina geëindigd in 1-1. Lang stonden de Bosniërs op voorsprong dankzij een goal van Jovo Lukic. Pas in de slotfase maakte het gastland gelijk. Oud-Feyenoorder Kyle Larin maakte de 1-1. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.
1: Dat is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp Jansen zijn eerste schoen die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.